0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
2: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
1: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Zee, Strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oulala, what you been romance.
1: Radio voor de stad, met de sound van de zomer. Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
2: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
1: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: around him and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself.
1: Dit is Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
4: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
3: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan omweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan omweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
2: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
1: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Elizabeth. Op Den Haag FM.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Na vannacht moet ook vanmiddag bijna overal in het land rekening worden gehouden met onweer. De KNMI heeft voor alle provincies opnieuw waarschuwingscode geel afgegeven. Onweersbuien met hagel trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. En bomen kunnen omwaaien, waarschuwt het Weerinstituut. De heropening van de Hubertustunnel is opnieuw uitgesteld. De tunnel tussen Madurodam en Wassenaar zou aanvankelijk 30 april opengaan. Later is dat bijgesteld naar halverwege september. Maar de aannemer kan nog niet met zekerheid zeggen of dat veilig kan gebeuren. Het is de zoveelste vertraging van de opknapbeurt van de Hubertustunnel die juli vorig jaar begon. Het weer nog, onbestendig weer, met af en toe wat zon in de loop van de dag en vanavond dus buien met windvlagen en kans op hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 12 minuutjes over 7 en jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Het is vrijdag, yes! Het weekendje staat voor, eigenlijk voor de boeg, staat op ons te wachten. Voor sommigen is het echt wel de laatste dag voordat ze volgende week weer aan de slag gaan. Want de zomervakantie komt echt tot zijn einde. Nou, we hebben gisteren een beetje lekker weer nog gehad en eergisteren vooral nog heel erg lekker weer. Mijn persoonlijke mening geef ik nu, hè. Laat ik dat even vooropstellen. Want gisteravond is het bij mij in ieder geval gaan regenen. Er zijn een paar klappers gekomen uit de lucht. En als ik zo kijk naar de voorspellingen die we gaan krijgen, dan zie ik dat het toch wel volgende week tussen de 16 tot 20 graden gaat hangen. En persoonlijk vind ik dat een perfect weertje om weer lekker aan het werk te gaan. Ik heb lekkere muziek voor jullie vandaag klaarstaan en er komen onwijs veel gasten langs. Ik zal even een klein voorproefje geven. Ik heb zometeen bijvoorbeeld de Haagse Spotlight, de Sound Babies. Dat is een band die staat deze week in de Haagse Spotlight. Ik ga vandaag bellen met Jelle van Hart voor Den Haag, want ze gaan dingen verkopen, maar wat dan precies? We hebben natuurlijk de plaat van de week. We hebben de classic die langskomt. We gaan ook nog bellen met Swim for Cancer. We hebben de uittips met collega Amber. En we gaan teaseren naar het weekend. Want terug van vakantie, terug van weg geweest, is ook het programma ADHD. Nou, daarover later dus meer.

Love again, Johanna Lindsay. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. Het is natuurlijk vrijdag en dat betekent dat de lijnen helemaal geopend zijn. Speciaal voor jou. Want jij mag mij vandaag een appje sturen en me laten weten wat je dit weekend gaat doen. Je kan het appje sturen naar 070-307-8899. Ik ben natuurlijk op zoek naar inspiratie. Ik ben op zoek naar leuke dingen die ik allemaal kan beleven hier zo in de stad. En ik hoop dat jij mij daarbij kan gaan helpen. Nou, heb je zelf nog helemaal geen plannen? Nou, dan ook niet getreurd. Want rond de klok van 9 uur gaat mijn collega Amber jou helpen. Want zij komt met allemaal uittips van wat je allemaal in de stad kan beleven. Dus mocht het zo zijn dat je nog niks te doen hebt, dan moet je even wachten op Amber. Mocht je wel een planning hebben, app mij dan even 070-307-8899.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Superheroes, de script. En daarvoor hoorde je Break Up in Reverse van Teddy Swims.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een 50-jarige man wordt ervan verdacht in iets meer dan een maand tijd 8 scootmobielen te hebben gestolen. 7 daarvan zijn dure modellen die nieuw meer dan 5000 euro kunnen kosten. Opvallend genoeg gebruikt de verdachte zelf ook een scootmobiel. De man ontkent de diefstallen en zijn zaak wordt op 17 september inhoudelijk behandeld, meldt mediapartner Omroep West. In 4 wijken worden noodsteunpunten getest. De proef komt in Transvaal, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en Benoordenhout. Bewoners kunnen bij zo'n punt informatie en eerste hulp krijgen en er moeten belangrijke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Vanaf oktober wordt geoefend om te kijken hoe zo'n noodsteunpunt in de praktijk het beste kan werken. En een 21-jarige vrouw moet 290 euro betalen voor het blokkeren van het treinspoor op Den Haag Centraal tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in oktober vorig jaar. Door de actie lag het treinverkeer urenlang stil. De vrouw beriep zich op haar demonstratierecht, maar volgens de rechter veroorzaakte de actie te veel hinder en waren er voldoende andere mogelijkheden om te demonstreren. En dan het weer. Vandaag wordt het wisselvallig met af en toe zon en later meerdere buien, waarbij ook onweer en een flinke plensbui mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 22 graden en aan de kust trekt de wind later flink aan.

0: Ange. Billie Eilish, hier in de ochtendshow met Sanji. En het is alweer tijd voor de...
1: Sanji's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2007. Dus het is nog een beetje een, ja, toch wel een nieuwe classic. Het is 19 jaar oud, het nummer. En het past ook echt gewoon perfect bij vandaag. Want vanavond, het is vrijdagavond dan, dan ga je lekker uit. Je doet je outfitje aan. Je vrienden zijn onderweg. Je bestelt een drankje. Je bent aan het kijken van, oké, welke club is popping? Of welk barretje? Waar wil ik naartoe? Ga ik naar de Grote Markt? Ga ik naar het plein? Het maakt niet uit. Zolang er maar lekker muziek is. En niemand die muziek stopt. Die muziek kan stoppen. En dat is iets wat Rihanna heel goed wist te doen destijds. En eigenlijk, als zij nog steeds muziek zou maken, nog steeds. Want ze is natuurlijk gestopt met het maken van nieuwe muziek. En zij heeft ongeveer een paar maanden geleden heeft ze ergens een heel klein showtje gegeven. En dat was echt gewoon, ja, bijna wereldnieuws. Iedereen dacht, wow, wat in ieder geval dat we haar nog een keer live zouden zien. Maar alles wat deze vrouw heeft gemaakt, dat is gewoon goud. Dat is iets wat gewoon tijdloos is. Wat eigenlijk op elk feestje wel een keer te horen is. En haar stem is gewoon zo uniek. Je weet ook gelijk, wacht eens even. Dit is Rihanna. En in het nummer Don't Stop the Music heb ik ook wel een leuk feitje voor over. Want in het nummer hoor je Mama C, Mama Sa, Mama... Ja, dat. Nou, en dat is dus bekend geworden door Michael Jackson bij het nummer Wanna Be Starting Something. Ja, en dat is dus nu zit het dus verwerkt in het nummer Don't Stop the Music. Ja, ik hoop dat je het hoort. Ik zelf ben niet zo goed in zingen, maar let goed op wanneer ze dat stukje doet. En dan moet je even gaan denken aan het nummer van Michael Jackson. En dan heb jij de link gelegd.

Beautiful People, David Guetta en Sia hier in de ochtendshow met Sanji. Het is vrijdag, dat betekent dat de lijnen helemaal openstaan. Ik wil graag dat jij mij een berichtje gaat sturen. Je mag me appen 070-307-8899. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend gaat doen. Dus laat me vooral even weten hoe jouw weekend eruit gaat zien. 070-307-8899. Je mag trouwens ook misschien een vrijdagverzoek doen. Die gooi ik erbij vandaag. Dus weet me te vinden en wie weet vertel ik zo meteen hier in de show wat jij dit weekend allemaal gaat beleven.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Na vannacht moet ook vanmiddag bijna overal in het land rekening worden gehouden met onweer. De KNMI heeft voor alle provincies opnieuw waarschuwingscode geel afgegeven. Onweersbuien met hagel trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. En bomen kunnen omwaaien, waarschuwt het Weerinstituut. De heropening van de Hubertustunnel is opnieuw uitgesteld. De tunnel tussen Madurodam en Wassenaar zou aanvankelijk 30 april opengaan. Later is dat bijgesteld naar halverwege september. Maar de aannemer kan nog niet met zekerheid zeggen of dat veilig kan gebeuren. Het is de zoveelste vertraging van de opknapbeurt van de Hubertustunnel die juli vorig jaar begon. Het weer nog, onbestendig weer, met af en toe wat zon in de loop van de dag en vanavond dus buien met windvlagen en kans op hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
14: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
15: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en ik wens jou alweer een fantastisch mooi weekend tegemoet. Jij mag mij vandaag appen 070-307-8899, want de lijnen die zijn open. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen en gaat beleven. Dus geef me vooral wat inspiratie, want ik heb zelf nog vrij weinig op de planning staan. Dus ik ben benieuwd waar jij mee gaat komen. Ik heb zometeen voor jullie de Haagse Spotlight. Dat is deze week een bandje, de Sound Babies. En ze zijn nog op zoek naar een drummer. Dus ben je benieuwd naar hun sound? Blijf dan luisteren. Maar eerst muziek. I Need You To Hate Me. Je luistert naar De Ochtendshow, Den Haag FM met Sanji.

0: Haagse Spotlight.
1: Want deze week zetten we in de Haagse Spotlight een bandje. En dit bandje is eigenlijk pas aan het begin van een avontuur. De Sound Babies is een nieuwe Haagse band. En ze hebben hun eerste eigen nummer opgenomen, Rhythm of Love. Nou, en deze track die gaan we dus deze hele week hier zo in de ochtendshow met Sanji draaien. Maar allereerst heb ik ze hier zo bij mij in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jullie zijn echt nog in de kinderschoenen eigenlijk van jullie bandje.
3: Ja.
1: Nou, allereerst gefeliciteerd met het ontstaan van dit bandje.
2: Dankjewel.
1: Ja, want hoe is het ooit begonnen?
2: Ja.
3: We zijn altijd een bandje geweest in oefenruimte opnemen. Kwam niet de inbox uit. En toen, zijn we gaan zoeken naar bandleden. En toen hebben we een bassist waar we al eerder mee hadden gewerkt. En we hadden Rhythm of Love. Die wouden we dus uit gaan brengen. Kijken hoe het is. We gaan een studio. We gaan de hele reutemeteut, alles doen.
1: Ja.
3: Traject gaan we af tot aan de studio, in de Lepelstraat en YouTube, Spotify, radio.
1: Nou, zo kan het gaan inderdaad. Ja. Zo kan het balletje rollen. Hadden jullie de droom al langer om echt ook een echt bandje op te richten?
2: Het is best wel lastig, vind ik zelf, dan om het juiste bandje bij elkaar te vinden. Omdat je te maken hebt met verschillende mensen. En dat moet net klikken, zowel muzikaal als gewone klik. En op een gegeven moment hadden we dit liedje dan, Rhythm of Love. En we hadden echt zoiets van, ja, we vonden het zelf een te gek vrolijk liedje. En we hadden zoiets van, ja, het is echt iets voor op de radio. Dus toen dachten we van, ja, we moeten het eigenlijk echt opnemen. Dus zo is het gegaan.
1: Ja.
2: En we dachten van, ja, dan we hebben nu de juiste bassist erbij. En dan zijn we nu dus op zoek naar een nieuwe drummer. En dan weet je van dat je echt een bandje wil.
1: Ja, dus er staat eigenlijk nog een plek open. Want ja, jullie gaan ook nog volgens mij audities organiseren.
3: 30 augustus.
2: Klopt.
3: Gaan we één drummer komt er dan. En we hopen dat het een woord dan, en dat hij bij ons past. En dan doorpakken, nieuwe liedjes schrijven.
1: Ja, want als jullie jezelf in een genre zouden moeten plaatsen, wat zou dat dan zijn?
2: Poprock.
3: Ja, poprock. Ja, en de ethisch view willen we erin hebben. Dus we, zeker in Rhythm of Love hadden we echt zo van, ja, die moet een beetje ethisch klinken. En gitaarsolootje, die hadden we niet. Die gitaarsolo erin en kijk wat hij doet.
1: Nou. Ja, dus jullie zitten daar wel lekker op één lijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je een drummer zoekt, dat diegene ook moet denken van, ja, dit past ook natuurlijk wel bij wat ik graag zou willen doen.
2: Het is wel echt poprock, maar we zijn wel een beetje, tenminste ikzelf dan, een beetje aan het zoeken, een beetje experimenteren. De ene keer zijn het ballads, de andere keer uptempo nummers. Rhythm of Love heeft dan een beetje jaren 80 vibe. Maar het zou zomaar kunnen dat het een beetje jaren 90 wordt, of juist half elektronisch.
1: Je laat het lekker helemaal op jullie afkomen.
2: Ja, precies. Ja. Het is echt in het begin, dus dan ben je ook nog een beetje aan het experimenteren. En juist dat is ook heel erg leuk.
1: Ja, en ik denk ook belangrijk om uiteindelijk helemaal te voelen van, oké, wat is nou echt ons sound?
2: Ja, precies.
1: Ja, en ondanks dat jullie dus aan het begin staan, dat jullie eigenlijk in de kinderschoenen staan van jullie band, zijn jullie wel al niet onopgemerkt gebleven. Want jullie zitten hier bij mij in de studio, maar jullie zijn ook bijvoorbeeld bij de WOS geweest. Ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe doe je dat?
3: Nou, het begint bij YouTube. Dan heb je nog meer streaming vormen en de radio. Maar wij hadden echt, nou, er zijn wel zo'n leuke WOS, stage hebben we dat als eerste gedaan. Nou, en dat heb je heel goed aan en afgekondigd. En nou hier.
2: Ja. Gewoon opsturen en we hadden het helemaal niet verwacht.
1: Nee.
2: Dus, maar we krijgen er hele leuke reacties op.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat is ook echt iets wat ik wil meegeven graag. Want soms dan maken mensen muziek of dan zijn ze heel lang bezig. En dan denken ze, hè, waarom komen we nou nergens op de radio? Maar het is ook heel erg inderdaad zelf lekker outreachend zijn. En zelf durven te mailen, durven te bellen en laten weten dat je er bent. Dus dat doen jullie al heel erg goed.
2: Ja, dank je.
1: Ja. Nou, jullie hebben dus eigenlijk jullie droom werkelijkheid gemaakt. Dus jullie zijn een band begonnen. Als jullie nu verder gaan dromen, hoe ziet dan de band er over, laat zeggen, 2 jaar uit? Wat is jullie ultieme droom waar jullie over 2 jaar staan?
2: Oeh. Nou, in ieder geval vaste club mensen. Dus in ieder geval een goede drummer erbij. Dus mochten mensen nog interesse hebben, dan kunnen ze mailen naar thesoundbabies@gmail.com als je auditie wil doen. En over 2 jaar, ja, veel nummers gemaakt in ieder geval. En opgenomen, goed opgenomen. En het liefst videoclipjes erbij. Dus ik vind het zelf heel erg leuk om creatief daarmee bezig te zijn. Maar dat staat ook in de kinderschoenen.
3: Dus, en live spelen als het hier en daar.
2: Ja. Ervaring opdoen.
1: Ja, Den Haag heeft natuurlijk superveel plekken waar je kan spelen. Ja. Want staat er ooit op de planning waar jullie binnenkort live mogen spelen?
3: Nou, zover zijn we nog niet. Eerst, zij schrijft alle liedjes zelf. Zij schrijft de songs en dat doet ze best snel. En dan krijgen wij de liedjes binnen en dan mogen wij erin gaan kleuren. Lekker de gitaar erin, de bas die doet zijn, dat is niet de minste, Harry Smets. En als de drummer, als we een goede drummer hebben en we blijven lekker bij elkaar, dan kunnen
2: en het
3: wij...
2: voelt goed, dan kan je gaan optreden inderdaad.
1: Ja, maar
2: we zijn wel gevraagd een keer voor het Spotlight Festival.
1: Ja, dat is binnenkort.
2: Ja, en voor WOS Radio dus.
1: Ja.
2: Maar ja, we hebben nu geen drummer en we hebben één liedje. Dus ja, je moet toch een repertoire hebben.
1: Ja, dus daar gaan jullie nu aan werken. Nou, dat jullie nu al zijn gevraagd, dat is natuurlijk hartstikke goed. Ik ben benieuwd naar wat er dan allemaal nog meer gaat komen. We gaan zo meteen ook luisteren naar Rhythm of Love. Wat kunnen mensen van dit nummer verwachten?
2: Een lekker uptempo nummer over de liefde waar je vrolijk van wordt.
1: Nou, ik heb heel erg veel zin om naar dit nummer te luisteren. En natuurlijk ook heel veel succes met jullie zoektocht. Dus ben jij een drummer? En heb je zoiets van, ik zoek nog een band waarbij ik me wil aansluiten? Stuur dan een mailtje naar thesoundbabies@gmail.com. Dit is Rhythm of Love.

0: Wie altijd al in een groen-gele limousine met karaoke-installatie door Den Haag heeft willen rijden? Dit is je kans. Hart van Den Haag verkoopt de limo die werd gebruikt tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. En daar blijft het niet bij, want ook andere bekende campagnevoertuigen gaan eruit. En ik praat erover met raadslid Jelle Meijnes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zie ineens allemaal dingen voorbij komen. Want ik zie dat die mooie, prachtige, groen-gele limo met karaoke-installatie eruit gaat.
1: Ja, ik begrijp dat je geïnteresseerd bent. Hoe laat moet ik hem langsbrengen?
0: Ja, ik ben inderdaad super geïnteresseerd. Nou ja, als je zo kan mooi kan voorrijden hier op het spui.
1: Ja, nou ja, dat hebben we al vaker gedaan. Dus hij kent de weg. Hè?
0: Ja, precies. Hij kan er zo volgens mij helemaal naartoe navigeren. Maar ja, hij gaat dus echt eruit. Wat is de reden dat jullie hem gaan verkopen?
1: Ja, kijk, de volgende campagne is pas over 4 jaar. En ja, we doen het nu al 2 campagnes lang. 3 campagnes lang, geloof ik al. En ja, we zijn natuurlijk altijd partij. Die willen ook altijd weer een beetje vernieuwen. Dus we zijn natuurlijk alweer flink aan het nadenken over de volgende actie. Die weer ludiek gaat zijn. Want zo ken je ons natuurlijk. Ludieke acties. En anders staan ze weer 4 jaar stil. En ook dat kost natuurlijk weer geld.
0: Ja, ja.
1: En het kost ook heel veel tijd, hè, dat soort oudere voertuigen. Dus ze gaan naar de etalage in, zeg maar.
0: Ja, ja, ze gaan helemaal eruit. Ja, want ik ben zelf nog heel erg benieuwd natuurlijk. Die limo, die heeft natuurlijk best wel veel Haagse kilometers vooral erop zitten.
1: Ja, ja.
0: Maar wat is nou misschien het gekste of leukste wat in die auto, wat die auto heeft meegemaakt?
1: Nou, een gek momentje was natuurlijk wel de laatste keer dat Rick Romein op ging halen bij 538. En dat ik een klap hoorde en dat ik in mijn linker achteruitkijkspiegel keek. En ik zag ineens een wiel rijden. Ik denk, hé, die komt me heel bekend voor. Maar die was natuurlijk van die limo.
0: Die was
1: afgerold. En we zaten de verkeerde moer op. Dus dat is toch wel even een billenkruip momentje geweest. Ook voor collega's Damien Seller.
0: Ja.
1: Die waren toch allemaal. Die schrokken toch wel even.
0: Ja, dat snap ik.
1: Allemaal goed gekomen, allemaal goed gekomen. Maar we hebben natuurlijk ook een heleboel leuke dingen meegemaakt. We zijn bijvoorbeeld naar VI geweest ook. Met Richard destijds. Toen hij vrijgesproken was. Nou ja, dat was natuurlijk ook een hele happening. En kortom, ik denk dat ieder raadslid er wel een keer in heeft lopen zingen. Maar ook, we hebben ook een hele delegatie van GroenLinks een keertje rondgereden. Die kwamen uit het paard. En die vonden dat toch wel leuk. Hè?
0: Ja, ja, dat kan ik me toch wel goed voorstellen. We zijn toch wel even die limo in.
1: Ja.
0: Want ja, buiten de limo verkopen jullie natuurlijk ook de groen-gele stadsbus. En natuurlijk ook de Engelse dubbeldekker.
1: Ja. Ja, alles gaat eruit. Grote uitverkoop. Ja.
0: Grote uitverkoop.
1: Ja.
0: Ja, en is het dan zo dat als iemand dit nu hoort en die denkt van... ik wil hem nu kopen, kunnen ze dan gewoon een bod doen? Of hoe gaat het proces?
1: Nou ja, er staan zeg maar richtprijzen op internet. Ja, dan kan je erover praten. Hè?
0: En ja.
1: Een heleboel mensen willen van alles weten. Ik vertelde het laatst ook nog. Dan vroeg iemand in die limo, is erin gerookt? Ik zeg nou... Hij is uit 1993, dat zal best wel een keer gebeurd zijn. Hè?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ja, en ja, alles gaat dus eruit. Dus grote schoonmaak. Want ja. Ze hebben natuurlijk allemaal heel mooi gediend met ook tijdens de campagne. Je zegt net zelf van ja, het gaat nu ook weg. Want er staan natuurlijk wel bekend om mooie grote acties. Nou, over 4 jaar dan zijn er natuurlijk weer de nieuwe verkiezingen.
1: Ja.
0: Wat kunnen we dan verwachten? Een luchtballon?
1: Nou ja, wie weet. Daar zeg je wat.
0: Ja, toch?
1: Misschien hebben we dan al drones. Wie weet. Misschien zitten we al in drones te vliegen.
0: Ja.
1: Je weet het nooit. De techniek staat. Die rolt maar vooruit. Het gaat steeds sneller.
0: Ja.
1: Maar er is natuurlijk van alles mogelijk. En wij blijven daar natuurlijk over nadenken. Over leuke acties. Dus
0: ja.
1: Wie weet.
0: Ja, want is het dan ook zo dat jullie dan misschien meer online gaan richten, omdat dat toch wel steeds meer de tijd wordt?
1: Ja, kijk, wij staan natuurlijk 4 jaar staan we ook gewoon aan. Hè. We blijven natuurlijk, het is natuurlijk nu de bedoeling dat wij iedereen heel gelukkig gaan maken in Den Haag met onze aanwezigheid in de coalitie. Dus uiteindelijk als we al onze plannen uitvoeren, worden we steeds minder belangrijk campagne te voeren, volgens mij. Want dan denk iedereen, het gaat lekker zo.
0: Ja.
1: Blijf maar zitten. Maar het is we kijken altijd in wat voor tijd leven. Wat is er nu leuk, weet je wel? Wat zou er nu aanslaan? En je kent ons, we zijn altijd heel inventief in dat soort dingen. En dan blijven we. En ja, wat de toekomst brengt, ja, ik weet het niet. We gaan het zien.
0: We gaan het zien, inderdaad. Nou, ik hoop dat die voertuigen hier een mooi nieuw Haags leven tegemoet mogen gaan. En als ik hem dan binnenkort een keer voorbij zie komen, dan weet ik, hey, hij is verkocht.
1: Nou ja, het zijn fantastische voertuigen. Ik zeg het wel eens, als ik in bijvoorbeeld in een Goeree limousine zit, dan heb je meer aandacht dan omdat je in een Ferrari rondrijdt. Het is ongelooflijk. Het is de mensen die, ja, het tovert ook bij iedereen een lach op zijn gezicht. Ze zitten allemaal te kijken, wat komt daar voorbij rijden. Dus het is een fantastische reclame zelf, zeg maar, die Goeree limo.
0: Ja, precies. Nou, succes ook met verkopen, zou ik maar zo zeggen. Dank je wel, Jelle, dat je met mij even wilde babbelen hierover.
1: Je weet het, je kan me altijd bellen.
0: Ja, super. Nou, dat ga ik ook zeker doen. Hey, fijne dag.
1: Hey, groetjes, Angie.
0: Hoi.

0: Heart First. Lucas, Steve en Jordan Shaw.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een 50-jarige man wordt ervan verdacht in iets meer dan een maand tijd 8 scootmobielen te hebben gestolen. 7 daarvan zijn dure modellen die nieuw meer dan 5000 euro kunnen kosten. Opvallend genoeg gebruikt de verdachte zelf ook een scootmobiel. De man ontkent de diefstallen en zijn zaak wordt op 17 september inhoudelijk behandeld, meldt mediapartner Omroep West. In 4 wijken worden noodsteunpunten getest. De proef komt in Transvaal, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en Benoordenhout. Bewoners kunnen bij zo'n punt informatie en eerste hulp krijgen en er moeten belangrijke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Vanaf oktober wordt geoefend om te kijken hoe zo'n noodsteunpunt in de praktijk het beste kan werken. En een 21-jarige vrouw moet 290 euro betalen voor het blokkeren van het treinspoor op Den Haag Centraal tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in oktober vorig jaar. Door de actie lag het treinverkeer urenlang stil. De vrouw beriep zich op haar demonstratierecht, maar volgens de rechter veroorzaakte de actie te veel hinder en waren er voldoende andere mogelijkheden om te demonstreren. En dan het weer. Vandaag wordt het wisselvallig met af en toe zon en later meerdere buien, waarbij ook onweer en een flinke plensbui mogelijk is. Het wordt ongeveer 22 graden en aan de kust trekt de wind later flink aan.

0: My Body Isn't Ready van Somber. Het is nu natuurlijk vrijdag, dus ik ben heel erg benieuwd naar wat jij dit weekend allemaal gaat doen. Dat mag je me laten weten door een app te sturen naar 070-307-8899.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Sensi.
0: Wat dit weekend in ieder geval gaat gebeuren is dat er zondag op Scheveningen niet zomaar een frisse duik wordt genomen. Want bijna 100 zwemmers gaan tijdens Swim to Fight Cancer de Noordzee in en zwemmen 926 meter om precies te zijn. Voor iedereen die te maken heeft met kanker. Ja, en ik praat erover met Anouk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, jullie zitten inmiddels op bijna 100 deelnemers. Ja. Die dus gaan zwemmen tegen jouw eigen geld op te halen voor kanker.
2: Klopt. Ja,
0: ja, ik kan me voorstellen dat de warme dagen zijn een beetje geweest. Dus het wordt nu net wat kouder. Hoe bereiden mensen zich hierop voor?
2: Nou, wij werken in ieder geval heel goed samen om de zee in de gaten te houden met de Haagse Vrijwilligersbrigade, Jump Team Scheveningen en ook Heartbeat, waar het evenement gaat plaatsvinden. We hebben heel nauw contact, appgroepen, belletjes heel deze week om het goed te monitoren. Zodat we in ieder geval veilig de zee ingaan. Daarnaast biedt Heartbeats ook wetsuits aan, zodat mensen ook warmer blijven. Of in ieder geval, je moet hard zwemmen, want de golven zijn er sowieso wel. Dus dat wordt allemaal voor ze geregeld. En we hopen dat de mensen ook zelf een beetje de afgelopen maanden hebben getraind. We hebben ook met ABC trainingsavonden is een keer georganiseerd, informatieavond. Dus we hopen dat de mensen er klaar voor zijn. Wij zijn er klaar voor en hebben er heel veel zin in.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ze gaan dus 926 meter zwemmen. Ja. Hoe zijn ze uiteindelijk bij dat getal gekomen?
2: Ja, het is een halve zeemijl. Eerst, het is de derde editie in Den Haag. En vorig jaar hebben ze het ook gedaan. Toen kon je twee afstanden kiezen. De hele zeemijl, wat dan 1800 nog iets meter is. En dat was al best wel zwaar worden. En voor ons staat veiligheid echt bovenaan. En een halve zeemijl klinkt ook leuk. En 926 meter is bijna een kilometer. Dus heel specifiek.
0: Ja, nou, en ik denk in het water is natuurlijk een kilometer lopen, dat is niet vergelijken met een kilometer in de zee. Nee, vooral met stroming tegen en dat soort dingen. Nou, jullie gaan dus uiteindelijk, die mensen gaan doen hieraan mee omdat ze geld willen inzamelen. Maar waarschijnlijk omdat veel van hun misschien ook zelf persoonlijk in hun omgeving te maken hebben gehad met kanker.
2: Ja, dat horen we ook wel van de deelnemers. Kijk, het is ook een front-served event. En het is via Fight Cancer, maar dat is de jongere aftakking van het KWF. En ja, we proberen mensen wel meer te inspireren om samen geld op te halen op een leuke manier. En daar hebben wij daarom hebben we dit gave event opgezet. En nou, mensen zijn er helemaal op aangegaan, want we zitten bijna op de 100 deelnemers. De teller is gestopt, maar we waren richting de 50.000 euro aan het gaan. Dus dragen ook echt iets bij aan kankeronderzoek. En daarnaast hebben we ook een lokaal doel in Den Haag gekozen. Dat is Centrum Marieke. Dat zit in het Wateringsveld. Voor mensen die kanker hebben gehad en weer terug weer moeten wennen aan het normale leven. Dus dat hebben we ook, daar gaat het geld ook naartoe. Dus dat is ook wel. Ja. We proberen het heel lokaal te houden, dus dat is fijn.
0: Ja, inderdaad. Supergoed dat hier natuurlijk wordt georganiseerd en wordt gedaan. Ik kan me goed voorstellen dat als je dan kanker hebt gehad, een heel heftig traject achter de rug hebt, en dan ineens weer, als je dan kankervrij bent gesteld, van joh, ga maar weer aan de slag. Dat is misschien best wel gek. Hoe belangrijk denk je dat het is dat er zulke dingen worden georganiseerd om geld in te blijven in te zamelen voor onderzoek? Of bijvoorbeeld voor zo'n huis dat ervoor zorgt dat jij weer in de maatschappij kan komen?
2: Nou ja, wij zijn zelf benaderd als evenementenbureau door Fight Cancer. En op het moment dat ze belden, dacht ik, ja, dit moeten we doen. Ik heb zelf een groot vrijwilligershart, al zeg ik het zelf. Maar dit is zo belangrijk. En nou ja, 1 op de 2 mensen krijgt dus kanker. En toen ik dat hoorde, dacht ik, oh ja, als je erover na gaat denken, dan ken ik inderdaad ook heel veel mensen die er, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En als we dit kleine stukje kunnen helpen om de wereld in ieder geval te verbeteren en met kankeronderzoek, waarom zou je het niet doen?
0: Ja, dus eigenlijk er is geen reden om het niet te doen, hoor ik zo terug.
2: Nee, dat zeggen de deelnemers ook. Die deelnemers die gaan echt, ze zijn echt on fire. Het is echt groot, het geld dat ze ophalen, dacht ik zo, wow. Die zijn echt de afgelopen maanden zo hard bezig geweest. En ik vind het ook zo leuk om zondag iedereen te ontmoeten. En ik blijf maar steeds de foto's kijken, dat ik weet wie is. Maar iedereen krijgt gewoon een hand en een dikke high five. En gewoon al heel erg bedankt dat ze deze dit evenement tot een succes gaan maken.
0: Dus het wordt eigenlijk, denk ik, best wel ook een mooie, fijne dag met elkaar, dat je dit kan betekenen om zo'n vreselijke ziekte aan te pakken.
2: Ja.
0: Als er iemand aan het luisteren is, die denkt misschien van, zou ik nog mee de zee in kunnen? Kan dat nog?
2: Vandaag zou het nog kunnen. Dan op de website staat een telefoonnummer. Dan geef me even een belletje. Dan, want je moet wel in het veiligheidssysteem komen. Want iedereen wordt echt gewoon geregistreerd. Dat heel, en ja, we tellen alle kopjes, zeg maar. Dus dat kan vandaag zeker nog. Maar anders kom gewoon naar Heartbeats. Het is ook echt een leuk evenement. Er is muziek. De burgemeester komt trouwens ook. Dus dat is ook wel heel bijzonder en leuk om een toespraak te houden. En ja, het wordt ook gewoon een gaaf event. Dus kom gewoon om 12:00 zondag naar Heartbeats. En ook de deelnemers aanmoedigen.
0: Ja.
2: Dus dat hebben ze nodig, denk ik ook.
0: Ja, nou, ik denk genoeg redenen om te komen. En ik denk ook als jij zelf in je omgeving te maken hebt met kanker, zo wat misschien zelf gehad of iemand kent, dan denk ik dat het alleen maar des te mooi is om daarbij te zijn.
2: Ja. Ja, dat denken wij ook. Dus hopelijk tot zondag.
0: Ja, hopelijk tot zondag inderdaad. Nou, succes nog even met de laatste puntjes op de i zetten. En ik denk dat het zondag helemaal goed gaat komen.
2: Yes.
0: Yes, dankjewel Anouk.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

American Girls van Harry Styles. En jij kan mij vandaag natuurlijk appen. Het is vrijdag, dat betekent dat de lijnen helemaal openstaan. Ik ben benieuwd naar wat jij dit weekend gaat doen. Ik heb al de eerste berichten binnengekregen. Ik ga zo meteen na het nieuws vertellen wat het dan precies is. Laat je ook nog even weten wat je gaat doen. 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. Een overvolle grote markt met lekkere muziek en veel nieuwe gezichten. Het studiejaar in Den Haag is officieel afgetrapt. Tijdens het Welcome Festival maakten studenten van 9 onderwijsinstellingen kennis met elkaar en met hun nieuwe thuisstad. Onderwijswethouder Mariette van Leeuwen kwam tijdens het festival woensdag ook even langs. Volgens haar is het goed als studenten verder kijken dan de studiebanken en ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. De heropening van de Hubertustunnel is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. Het college van BMW zegt dat gezien de huidige stand van het werk de tunnel volgende maand nog niet veilig en beheersbaar open kan. De aannemer moet ook opnieuw flink betalen voor de vertraging. Zolang de Hubertustunnel nog niet open is, zo'n 13.000 euro per dag. Het weer nog onbestendig, met af en toe zon in de loop van de dag en vanavond buien met windvlagen en kans op hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, 9:04 en jij luistert naar Den Haag FM. Dit is de allerleukste ochtendshow van heel Den Haag. En je zit helemaal goed, want we gaan richting het weekend. En richting het weekend ben ik natuurlijk altijd weer op zoek naar alle leuke dingen die jullie gaan beleven. Dan mag je me laten weten door te appen naar 070-307-8899. En de eerste reacties die zijn al binnen. En ik ga even vertellen wat deze luisteraar gaat doen. Ik ga vanavond naar de bioscoop, naar een actiefilm met Jason Statham erin. En morgen naar Graaf Willem. Hun voetbalseizoen begint weer. En naar een feestje die mijn tante heeft georganiseerd. En zondag lekker chillen. Nou, dit klinkt echt als een goed voorbereid weekend. Ik heb hier wel echt heel veel respect voor. Ik kan hier zelf wel wat van leren. Want ik leef vaak gewoon in het moment en ik zie wel wat er gebeurt. Maar jij weet wel dat je naar de pios gaat. Je weet dat je naar de voetbal gaat. En inderdaad, het voetbalseizoen is echt weer van start. En dat je tante een leuk feestje geeft. Nou, ik ben benieuwd of het een leuk feestje is. En als het een open uitnodiging is, waar mogen wij dan allemaal naartoe komen? Ik hoor het graag. Maar eerst Bruno Mars, On My Soul.

0: Het is vrijdag, het weekendje staat om het hoekje te gluren naar ons. Ik heb er al onwijs veel zin in en ik ben natuurlijk benieuwd naar wat jij allemaal gaat doen. Nou, heb jij nou nog geen plannen? Niet getreurd, want collega Amber gaat mij helemaal op de hoogte brengen van wat je dit weekend allemaal kan gaan doen in de Uittips. Goedemorgen, Amber.
1: Ja, goedemorgen. En ik heb gelijk een vraag voor jou. Ben jij een beetje een verzamelaar?
0: Nee, denk het toch niet. Nee.
1: Ah, oké, nou, mijn broer is helemaal gek van antiek. Dus die gaat helemaal los straks op de Haagse Kunst- en Antiekdagen. Dat is gewoon dit weekend van 10 tot 5. Staat op de Lange Voorhout. Gewoon echt 150 kraampjes. Dat kun je toch niet voorstellen? 150 kraampjes.
0: Oh, dat is echt onwijs veel.
1: Ja. Allemaal gewoon, ja, als ik eerlijk mag zeggen, oud spul. Dus weet je wel, van die hele speciale vorken en messen en allemaal dingen waarvan je denkt, wat moet ik hiermee?
0: Maar hij verzamelt dat dus?
1: Ja, hij verzamelt dat dus. En echt heel zijn plek staat helemaal vol met allemaal antiek dingen. En dat wil hij dan altijd weer doorverkopen. En met mensen, dus hij is daar heel erg mee bezig. Dus hij zal er vast wel staan. En dus ook voor mensen die van boeken houden. Dus je zit vast wel nog een oude editie daar vinden. En voor de Daredevils in de stad hebben we Fat VR.
0: Oh?
1: Ja, dat is een soort... Ik wist het ook niet helemaal dat het zo op Den Haag een ding was. Maar je kunt daar op een soort ramp met een BMX-fiets zo fietsen. En dan kun je zo'n sprong maken. En dan kun je allemaal vette kunstjes doen en dat soort dingen. En dat mag je dus uitproberen op het strand bij de Fat Mermaid, het strandtent. En dat is ook 30 augustus van 2 tot... Ja, 2 uur 's nachts gaat het echt door. Ze hebben daarna nog feest en zo.
0: Oh, wat gezellig.
1: Ja, dus als mensen op Scheveningen straks allemaal fietsen in de lucht zien springen, dan is dat dus.
0: Ja, dan moeten ze niet denken van wat zie ik nou. Het is geen gekke actiefilm. Het is gewoon echt wat je daar kan doen.
1: Ja, maar het is best bizar. Dus ik dacht echt van wauw. Dus er komen echt allemaal pro's daar hun stunts doen voor een wedstrijd ook. En dus als je zelf denkt van ik wil af van die oma fiets, dan kun je daarheen gaan. En voor de mensen die graag iets bijzonders willen eten, is er het Festival Trek. Dat is ook op Scheveningen bij de... is dat Scheveningen? Ja, bij Zoetpark is wel Scheveningen, toch?
0: Jawel.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval heel het weekend. Dus eigenlijk vandaag al vanaf... en tot en met zondag is er dus dat festival. En dan komen er eigenlijk allemaal van die food tracks. Het lijkt een beetje op... de parade, vind ik zelf. Maar ja. In ieder geval, dat dus. En dan allemaal food trucks met... je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk.
0: Allerlei soorten eten kan je daar vinden.
1: Ja, en dan lopen er ook nog allemaal verklede mensen doorheen die gewoon theaterstukken op tussen de foodtrucks gaan presenteren. Dus ik vond echt een... ik dacht, nou, dat is wel
0: een mooie aanrader. Ja,
1: bijzonder iets. Ja. En dan nog één dingetje wat ik wel echt heel schattig vind. Is de Opschepperij, dat is in de Keizerstraat. Ook op Scheveningen natuurlijk. Maar dan komt de Scheveningse cultuur komt dan echt samen in die straat. En ook allemaal mensen in de kledij en Scheveningse liedjes en dat soort dingen. En dan staan er allemaal tafels. En dan kun je gewoon eigenlijk je eigen verhaal delen met mensen die daar ook rondlopen. En dus dat wordt eigenlijk een soort feestje op Scheveningen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ik wou net zeggen, maar Scheveningen heeft het heel erg druk dit weekend.
1: Ja. Ja, en voor nog veel meer tips moet je even op onze website kijken. Daar staat een artikel met de uittips en dan kun je nog meer dingen zien.
0: Ja, super handig natuurlijk. En Amber, hoe gaat jouw weekend eruit zien?
1: Ja, ik ga waarschijnlijk naar... ik ben wel een beetje verzamelaar. Ik vind het wel leuk om even zo'n marktje te struinen, weet je wel. Dus ik denk dat ik naar de haven ga. Want daar aan de haven hebben ze de klerenmeisjes. En dan hebben ze allemaal van die tweedehands kleding overal hangen en zo. En zo'n soort marktje. Ja, daarheen gaan.
0: Ja, dat is leuk. En soms dan heb je ineens dat je denkt van oké, maar dit is een item dat je ertussen kan scoren die ook nergens anders meer te verkrijgen is.
1: Ja, dat heb ik echt. Ja. Ik denk ook van het meeste wat ik heb is ook tweedehands. Want ik denk van ik kan wel allemaal nieuwe dingen bij de Uniqlo halen. Maar ik kan ook gewoon eventjes mijn best doen en wat leuks bij de markt halen. Ja.
0: Ja, nou superleuk. Dat klinkt weer hartstikke leuk en gezellig.
1: Ja.
0: Ja, ik ben volgende week natuurlijk weer helemaal benieuwd naar wat er dan allemaal te beleven is. Als jij nu thuis iets hebt van wacht even, ik ga nog iets anders doen in onze stad. Laat het dan weten. 070 307 8899.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

7 daarvan zijn dure modellen die nieuw meer dan 5000 euro kunnen kosten. Opvallend genoeg gebruikt de verdachte zelf ook een scootmobiel. De man ontkent de diefstallen en zijn zaak wordt op 17 september inhoudelijk behandeld, meldt mediapartner Omroep West. In 4 wijken worden noodsteunpunten getest. De proef komt in Transvaal, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en Benoordenhout. Bewoners kunnen bij zo'n punt informatie en eerste hulp krijgen en er moeten belangrijke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Vanaf oktober wordt geoefend om te kijken hoe zo'n noodsteunpunt in de praktijk het beste kan werken. Een 21-jarige vrouw moet 290 euro betalen voor het blokkeren van het treinspoor op Den Haag Centraal tijdens een pro-Palestijnse demonstratie in oktober vorig jaar. Door de actie lag het treinverkeer urenlang stil. De vrouw beriep zich op haar demonstratierecht. Maar volgens de rechter veroorzaakte de actie te veel hinder en waren er voldoende andere mogelijkheden om te demonstreren. En dan het weer. Vandaag wordt het wisselvallig met af en toe zon en later meerdere buien, waarbij ook onweer en een flinke plensbui mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 22 graden en aan de kust trekt de wind later flink aan.

0: Sin Compater van J.M. Frago. Ja, ik spreek het vast verkeerd uit, maar dat is in ieder geval een heel lekker nummertje. Is ook Haagse muziek. Is gewoon een Haagse artiest hier zo in de ochtendshow. En ik heb jou vandaag al gevraagd van wat ga je allemaal aankomend weekend doen? Dat kon je laten weten door een appje te sturen naar 070-307-8899. Maar wat aankomend weekend in ieder geval wel gaat gebeuren, terug van weg geweest, is ADHD.
1: Ja, we zijn er weer. Ja. We moeten nog even wennen aan de ochtendtijden.
0: Ja, hè, moeten we even helemaal
1: we moeten
0: opnieuw
1: even
0: in het ritme.
1: Terugkomen in de tijd. Want we zijn er morgen gewoon weer vanaf 9 uur.
0: Ja, superleuk.
1: Het is wel weer een nieuw seizoen. Ik heb er wel zin in.
0: Ja, ben je helemaal ook dat je denkt van, oh ja, die vakantie was echt nodig. Nu kan ik weer vol gas.
1: Ja, dat wel. 100%. Gewoon echt dat je dat gevoel hebt van, oké, we hebben er weer zin in. Wat gaan we doen? Gaan we wat nieuws doen? Ja.
0: Ja. Nou, je zegt nieuw seizoen. Ja, wat brengt dan het nieuwe seizoen?
1: Nieuwe seizoen gaan we natuurlijk onze normale 2 uurtjes doen. We hebben wel misschien een nieuw item ertussen zitten.
0: Oeh.
1: En dat we ook de mening gaan vragen van de luisteraars. Maar dan via de Instagram. Kijken wat ze ervan vinden. En dan nemen we het mee in de show. En morgen hebben we gewoon ook 3 hele leuke gasten staan. We hebben sowieso Benito komt langs.
0: Ja, leuk.
1: Die was laatst ook bij jou. En die...
0: Ja. Ik heb een shirtje nog in mijn tas. Daarom wijs ik naar mijn tas. Ja, sorry.
1: Slim met shirtjes, toch? En dan... want hij is natuurlijk ook... Hij gaat optreden bij Spotlight. Maar hij heeft ook morgen zijn eigen show in Musicon. Dus
0: kijk,
1: daarom weet je, inhakers.
0: Ja, heel slim.
1: Altijd handig. We hebben clubhopping. Want volgende week is natuurlijk weer de opening van het studentenseizoen. Kijk, nu in de stad is het nog helemaal rustig. Maar straks worden wij weer helemaal... Waarom loop jij voor me?
0: Ja.
1: Waarom haal je zoveel koffie?
0: Ja.
1: Want ja, de studenten zijn terug. Dus dat betekent, feestseizoen is weer geopend. Alle clubs zijn weer open. Vanaf aankomend weekend eigenlijk al gaan ze officieel open. Want ja, de studenten zijn terug. Dus kunnen ze weer gaan.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, een clubhopping kan je natuurlijk... Dan betaal je iets kleins voor een bandje. En dan kan je bijna... Ja, wat zal het zijn? Meer dan 20 locaties in de hele avond. En dan kan je op treintjes en is overal entertainment buiten ook. Dus dat is wel heel leuk. En we hebben wel een gast van een evenement wat niet doorgaat. Maar dat gaat binnenkort wel door.
0: Oh.
1: Dus dat is Fat Air op het strand. Met de BMX races. Op een heel groot opblaasbaar ding. Maar morgen staat, zondag staat de wind te hard.
0: Dus het is gecanceld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar het moet dus wel in de aankomende maand komt het terug.
0: Oké, nou ik
1: dat
0: ben...
1: Dat krijg morgen te horen.
0: Ja, heel erg benieuwd inderdaad naar hoe dat dan allemaal gaat. Nou, superleuk. Ja, en voor jou natuurlijk ook helemaal weer terug van weg geweest. Heb je er weer helemaal zin in?
1: Ik heb er wel zin in. En we hebben ook naast de ADHD gaan we ook 5 september natuurlijk met onze zender gaan we speciaal Spotlight Festival doen. Samen met Chicky, Rico en Tom. Dus dat wordt ook heel leuk. En we zijn met ADHD weer te vinden op 11 september bij de 3 voor 12 clubavond.
0: Ja, er is zoveel te beleven. Dus,
1: zoveel te doen, maar gezellig dat ik weer bij jou zit in ieder geval.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik denk, ho eens even. Het gaat weer beginnen. Ja. Ik wil alles horen.
1: Ja. Alle roddels komen weer terug.
0: Nee, in ieder geval, morgen kan jij dus gewoon een goed portie ADHD krijgen in de ochtend van 9 tot 11. Dus ik ging heel snel.
1: Ja, spuigasten is pas vanaf volgende week.
0: Ja, klopt.
1: Want iedereen is nog met reces, kwamen ze achter.
0: Ja, ja, hun dachten, nee, deze week...
1: deze week kunnen we nog niet beginnen.
0: Nee, hun pas volgende week. En jij gaat morgen lekker stuiteren dus met Achter de Haagse Duinen, oftewel ADHD.
1: Yes.
0: Dankjewel, Desiree. En morgen ook natuurlijk heel veel plezier.

Paradise van Coldplay hier in de ochtendshow met Sanji. En het is bijna 10 uur. En dat betekent voor mij in ieder geval dat ik mijn weekend inga. Ja, ik vraag me af hoe dat voor jou zit. Of dat jij vandaag nog aan de bak moet of niet. Wat ik wel weet is dat volgende week de zomervakantie echt voorbij is. Voor zowel studenten als mensen in het werkveld. Je hebt natuurlijk ook mensen die altijd doorwerken. Maar volgende week gaat het echt allemaal van start. Wat ik ook weet is dat het weerbericht gelukkig, dat vind ik, schoolproef is. En wat bedoel ik daar dus mee? Dat het dus geen 30 graden is wanneer je in de klas is, maar gewoon lekker 20 graden. Je hebt niet het gevoel dat je iets aan het missen bent. Je kan je gewoon lekker focussen op school. En ik wens je natuurlijk heel veel succes met jezelf weer helemaal klaarstomen voor het nieuwe, ja, eigenlijk seizoen. En waarom ben ik zo filosofisch, jongens? Ik ga nu gelijk nadenken van waarom begint eigenlijk het nieuwe jaar niet in september? Maar dat is een verhaal voor later. Ik ben er volgende week weer. En jullie gaan zo meteen luisteren naar Haagsbakkie met Chickie.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. Een overvolle grote markt met lekkere muziek en veel nieuwe gezichten. Het studiejaar in Den Haag is officieel afgetrapt. Tijdens het Welcome Festival maakten studenten van 9 onderwijsinstellingen kennis met elkaar en met hun nieuwe thuisstad. Onderwijswethouder Mariette van Leeuwen kwam tijdens het festival woensdag ook even langs. Volgens haar is het goed als studenten verder kijken dan de studiebanken en ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. De heropening van de Hubertustunnel is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. Het college van BMW zegt dat gezien de huidige stand van het werk de tunnel volgende maand nog niet veilig en beheersbaar open kan. De aannemer moet ook opnieuw flink betalen voor de vertraging. Zolang de Hubertustunnel nog niet open is, zo'n 13.000 euro per dag. Het weer nog onbestendig, met af en toe zon in de loop van de dag en vanavond buien met windvlagen en kans op hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
5: Ja, gezellig dat je weer luistert. En ik start met een dinnerparty. Neil Horan, nu op Den Haag FM met Dinnerparty.

0: Ja, stol de show hier op Den Haag FM. Leuk dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik heb een hele volle show en ik heb allemaal leuke gasten op de vrijdag, de vrolijke vrijdageditie. Gina is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en je hebt een bakje koffie. Oh, en je vroeg, zal ik wel of niet mijn koptelefoon opdoen? Maar misschien moet je hem even wel opdoen. Sorry, ja. Weet je waarom? Want we gaan kijken. Ik ben een beetje benieuwd, wat jouw muzieksmaak is. Okay. Ik ben begonnen met een Urban ABC'tje voor de Effen na 11. En de hele zomer door heb ik elke dag een andere letter gepakt. Oké, ik was gisteren bij de W, ja. En UVW, ja, XIZ heb je dan. Dus ja, dan heb ik nog drie letters. Toen dacht ik, ja, de zomervakantie is vandaag, de laatste dag. Dus weet je wat, ik pak de X en de Z. Want ja, je hebt ook niet zo heel veel artiesten waar ik dan aan moet denken. Jij hebt wel, want we hadden het er net al over. Jij hebt wel een Haagse artiest met een Z, hè? Die had ik eigenlijk dan moeten nemen. Maar ja, ik vind het altijd een beetje oneerlijk. Want ik promoot altijd alle Haagse artiesten. Dus dan valt die andere artiest sowieso weg. Dus ik heb geen Haagse artiest genomen. Okay, maar welke artiest dacht jij meteen aan met een Z, hè?
2: Zane, ja. Zane. Een hele leuke, jonge, nieuwe artiest. In Den Haag. Ook wel echt hip-hop, maar wel gewoon nog heel nieuw hier. Dus dat, ik vond hem wel. Ik heb hem nu 2 keer live gezien en ik was echt wel iedere keer onder de indruk. Ik vind dat dit echt wel iemand is die ook groter kan worden nog hier in Den Haag.
0: Misschien ga ik hem gewoon zo meteen wel gewoon draaien. En dan hoef je niet te stemmen op de Effen na 11. Maar ik heb 1 hip-hop artiest. Want ja, Urban valt hip-hop natuurlijk ook onder. En ik met de X, dan denk ik meteen aan Exhibit. En het nummer wat ik heb uitgekozen is X. Nou, die ga ik even laten horen. Ken je het nummer?
2: Jazeker.
0: Ik ga hem even laten horen. Goeie intro.
2: Ja, zeker.

0: Ja, jouw hoofd en mijn hoofd ook, die gaan meteen op en neer, zeg maar. Dit is wel echt zo'n nummer die, ja, een banger, yes, zeg maar. Ik ga even kijken het andere nummer, want dan moet ik kijken of mijn computer meewerkt. Ik heb iedere keer dan, wil die niet echt meewerken. Ik hoop dat hij het doet. Ja, hij doet het, want dit vind ik zo'n leuk nummer. Dit is meer een beetje R&B. En vroeger, ja, ik ben al heel oud, als ze dit draaiden, ja, dan was ik al helemaal happy. Komt-ie. Hey Mr. DJ van Zané.
1: Ook een hele goeie.
0: Dan wil je me toch meteen lekker, ja, dansen? Ja.

0: Ja, hey Mr. DJ van Zané of X van Xzibit. Ja, een lastige keus denk ik, hè? Waar ga jij voor?
1: Nou, eerlijk gezegd denk ik van voor de Z dat ik ga daarvoor. Want ik moet eerlijk, voor mij is dat echt een jeugdsentiment. Mijn zus draaide dit vroeger. Dus dat is voor mij echt ook opgroeien. Dus dat
0: ja. Dus daar, ja, ik snap hem helemaal. Ja, maar wij mogen het niet bepalen. Xzibit of Zané, ga je voor de X of voor de Z in het Urban ABC van de FNA11? Nou, laat het me weten door te stemmen op de Instagram van Den Haag FM. Op het verhaal kan je jouw keuze bekendmaken. En dan straks FNA11 laten we natuurlijk het nummer horen wat de meeste stemmen heeft gekregen. En dan gaan we meteen door met muziek wat er binnenkort op jouw feest, festival, mini-festival, event gedraaid gaat worden. Want ja, Gina, je bent van gewoon Gina. En dan binnenkort is daar in, hier midden in de binnenstad, is het de Juffrouw Ida Straat? Ja, hè? Daar zit de Boeja Boutique. Nou, een super toffe plek. Daar worden heel vaak albums gereleased. Luistersessies zijn er. Er is zoveel creativiteit. En jij gaat daar heel veel creativiteit bij brengen. Met gewoon alles.
1: Ja, precies. Gewoon alles wordt echt een heel erg mengelmoes van echt alles. Dus er is live muziek, er zijn vinyl DJ's, er zijn 2 vinyl DJ's die komen draaien en er zijn 2 bandjes die komen spelen. En daarbij ga ik echt naar een hele andere kant weer, want iedereen kent mij altijd als de hip-hop fotograaf of ja, iemand die in de hip-hop werkt in ieder geval. Maar ik heb echt expres ook gekozen voor een soulbandje en een meer indie rockbandje. Dus dat wordt weer heel wat anders. Maar er komt dus ook wel weer een hip-hop vinyl DJ. Dus ik heb wel een beetje de balans erin gehouden.
0: En de andere vinyl DJ ben ik dan ook benieuwd
1: dat
0: naar.
1: Dat is weer meer disco, soul.
0: Oh, dus wat heerlijk.
1: Alles.
0: Dus voor, oh ja, gewoon alles.
1: Ja, gewoon echt
0: dus ook alles. Qua muziek. Oh, ja. Wat fantastisch. Ja, en hoe was dat dan voor jou om dan toch even buiten jouw gebruikelijke genre te gaan zoeken?
1: Heel leuk. Ook echt een soort, ja, heel anders. Ik merkte ook gewoon dat alles anders verliep. Dus ik moest ook heel erg aan nieuwe dingen denken, aan nieuwe dingen wennen. Dus ja, meestal hip-hop artiesten komen gewoon met een DJ. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus je moet aan heel veel andere aspecten gaan denken.
0: Ja, je hebt ineens een line-up en een line-check. En oh joh, wat moet er allemaal voor technische dingen bij komen kijken?
1: Heel veel gegoogeld.
0: Ja.
1: Ja, echt de eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik, oké, line-check, Google.
0: Ja.
1: Maar het is wel allemaal heel erg leuk en heel erg spannend. En ik vind het ook, ja, er komen ook 2 tattoo-artiesten waar ik ook heel trots op ben, die niet uit Den Haag komen, dus echt vanuit wat verder. En daar merk ik ook dat ik dat ook echt heel spannend vind. Want ja, daar moet ook van alles bij komen. Dus het is muziek, het is kunst, het is van alles bij elkaar.
0: Ah, geweldig. Laat me even weten alvast, want we gaan zo meteen daar uitgebreider over kletsen. Welke datum moet iedereen alvast in zijn agenda zetten?
1: 19 september. Dit is echt een dagprogramma, dus van 12 tot 7:30.
0: Oh, wauw. Overdag en begin van de avond. Dan denk ik meteen, is er ook eten? Want dat is wel rond etenstijd.
1: Ik moet wel naar gaan kijken. Ik ben daar nog mee bezig, dus ik kan nog niks beloven.
0: Coming up misschien. Nou, we horen zo meteen meer over gewoon alles. 19 september. Zet het alvast in je agenda. Het wordt fantastisch. Hier in de binnenstad. Wil je weten wat er allemaal is? Blijf luisteren naar Taylor Swift meer.

0: I knew it. I love you, Taylor Swift, hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Yes, daar luister je naar. En ik doe een Haags Bakkie met Gina van Gewoon Gina. En binnenkort, 19 september, is daar gewoon alles. En ja, je hebt al best wel vaak events georganiseerd. Maar dan werd je ingehuurd. En nu is het gewoon iets helemaal van jouzelf.
2: Ja.
0: Vertel, had je het idee van, ik wil iets doen en dat is er nog helemaal niet. Dus ik ga het zelf doen? Of hoe kwam het zo tot stand?
2: Ik miste heel erg een plek en gewoon een hele makkelijke plek waar je met mensen die ook creatief zijn kon ontmoeten, maar ook van andere genres en muziekgenres, maar ook van andere kunstvormen. En waarbij je gewoon lekker op een hele laagdrempelige manier met elkaar kon praten. En ik miste ook gewoon een plekje waarbij je dat ook een beetje kon laten zien. Want er is heel vaak, of je gaat gelijk naar hele hogere kunstvormen en museums, en dan komen er wel hele andere dingen bij het kijken. Dus ik miste gewoon een plek waar kunstenaars dat konden delen en ook samen konden komen. En ook bezoekers die helemaal niet creatief zijn zelf misschien, maar er wel van kunnen genieten, ook lekker van kunnen gaan genieten. Dus dat miste ik heel erg in Den Haag. En ik wou ook heel graag natuurlijk mijn eigen eventje. Dus dat vond ik ook. En ik had er heel lang zitten te denken van, ja, wat wil ik nou? Wil ik nog een club-event of wil ik nog iets anders? Maar het liefst wel gewoon iets waar iedereen echt samen kan komen. En ook een beetje wat meer community kan opbouwen hier zo. En dat is ook iets wat ik wel heel erg gemist heb. En wat ik wil gaan proberen met dit te gaan doen. Dus het is ook wel heel erg gericht op iets samen opbouwen en samen kunnen zijn.
0: Oh, wat spannend. Dus het is je eerste event. Ben je zenuwachtig?
2: Enorm.
0: Ja, dat snap ik. Maar volgens mij heb je alleen maar positieve reacties gekregen. Hè?
2: Ik heb echt nog nooit zoveel lieve berichtjes, positieve berichtjes, enthousiaste mensen gehad. En ja, dan ben ik ook, is nu zo enthousiast steeds meer aan het worden, dat ik ook steeds meer zelf echt denk van, oké, het komt wel goed. Je hoeft niet zo bang te zijn. Maar ik vind het, ik ben echt blij. Ik ben ook iedere keer zie ik dat ik dan nog een bericht krijg, en dan ja, wordt mijn hart warm, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en hoe ga je dan te werk? Want je moet een locatie hebben. Je hebt natuurlijk je netwerk. Wie benader je dan? Hoe krijg je het geld bij elkaar? Hoe ga je een line-up maken voor je eigen event?
2: Ik ben eerst echt heel erg gewoon gaan kijken van, oké, wat vind ik tof om bij elkaar neer te zetten? Want het is gewoon alles, en dat wordt snel ook echt een heel groot rommeltje. Dus ik heb ook heel erg eerst eigenlijk met Frank erover gehad. Ik zeg, ik wil dit doen, maar ik weet niet waar.
0: Ja, Frank van de Booyah Shop. Ja,
2: die zei, nou, meid, kom hier doen. En we kunnen dit samen doen. En toen heeft hij ook gezegd van, weet je, ik laat jou het allemaal doen. Maar ik ga je af en toe wel remmen, want ik ben wel iemand die heel snel kan gaan rennen en dit en dit en dit en dit. En hij heeft mij daar echt heel erg af en toe in geadviseerd. En verder ben ik...
0: Wanneer kwam de rem erop? Ben ik wel benieuwd naar. Wat is niet doorgegaan, wat je wel misschien had bedacht?
2: Ja, het is niet zo'n grote ruimte. En ik had het idee om iets van 10 kunstenaars te laten exposeren en 10 bands te boeken.
0: Ja.
2: En toen zei hij ook, hou even, dat kan helemaal niet. En dat moest je ook niet willen voor je eerst.
0: Ja, je hebt nu 2 bands. Dus nou, dat betekent 5 events.
2: Ja,
0: ja toch?
2: Precies.
0: Gewoon uitsmeren over het jaar.
2: Ja, precies. Nee, ik heb echt daar heel veel hulp in gehad. En hij was heel erg lief om mij zijn locatie te mogen laten gebruiken. En verder heb ik zelf heel veel gespaard eigenlijk ook, moet ik eerlijk zeggen. Dus het is ook
0: een investering.
2: Een investering vanuit mij, maar die ik het wel echt waard vind. En ik ga gewoon door hopen dat het gewoon ook echt een geslaagd iets is, waardoor ik ook echt verder kan, wat ik eigenlijk ook wel zeker weet.
0: Oh, wat tof, wat tof, wat tof. Hey, kan je iets meer vertellen over de artiesten die er zijn?
2: Ja, zeker.
0: Zowel de tattoo artists als de muzikanten.
2: Ik vind het wel leuk om ook te vertellen. Ik heb heel lang bij Compaan Binnenhaven gewerkt, zelf als bediening. En daar hadden we elke zaterdag een bandje. En dat waren elke zaterdag hele andere bandjes. En er was één bandje en elke week keek ik, komt dat bandje terug, komt dat bandje terug. En dat was een beetje een reggae-soul bandje. En toen ben ik daar gestopt met werken en ben ik echt volledig voor mijn eigen bedrijf gegaan. En ik heb altijd gezegd, het eerste evenement wat ik ga organiseren, moet dat reggae-soul bandje komen.
0: Oh, wat leuk!
2: Dus dat was echt voor mij wel een bandje die dat moest komen. Ik ga nog niet bekendmaken wie het zijn, want dat komt allemaal later.
0: Ik ben heel benieuwd, ja.
2: Maar verder heb ik bijvoorbeeld tattoo-artiesten. Een van de tattoo-artiesten is mijn zus. Maar die heeft zijn eigen tattoo-shop in Vlissingen. Dus dat komt vanuit Vlissingen, Zeeland komt er een artiest. En een Belgische artiest komt ook. Dus die komen allemaal best wel ver. En dat is meer oldschool. En dat zijn twee artiesten die echt heel de wereld over aan het reizen zijn qua tattoos. Dus dan een keer hier komen. Dus dit is wel echt een keertje dat je de kans hebt om heel gemakkelijk bij deze twee artiesten getatoeëerd te worden, wat normaal niet zo makkelijk is. Dus dat is ook wel een hele leuke, denk ik.
0: En moeten mensen van tevoren reserveren? Of kan dat allemaal pas op het event?
2: Je kan een berichtje sturen, maar ze gaan waarschijnlijk zeggen dat je dan gewoon eerst komt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar het is echt een flash day. Dus je kan gewoon binnenlopen. Ze hebben hun flesjes daar liggen. En dan kan je gewoon gelijk afspraak maken. En ik denk ongeveer een weekje van tevoren komen de flesjes ook al online te staan. Zodat je al een beetje kan kijken van, hey, welke vind ik tof? Of wil ik iets van deze tattoos? Maar eerder niet.
0: Oh, nice, nice, nice. En wat kan je zeggen over de DJ's?
2: De DJ's is in ieder geval één DJ, kan ik al heel veel over zeggen. Dat is echt een Haagse bekendheid. Teach komt bij mij draaien.
0: Ah, nice.
2: Overdag. Dus die weet ik in ieder geval dat hij gewoon, ja, die kan zo heerlijk draaien. Dat is, weet ik zeker dat fantastisch gaat zijn.
0: Die gaat voor de goede vibe zorgen.
2: Ja, precies. En die brengt gewoon altijd een hele relaxte, maar ook gezellige sfeer. Waar je ook nog een beetje af en toe kan dansen zelfs. En de laatste band die het af gaat sluiten zijn de twee bandleden van Unstable Rosie. Dus dat zijn Adnan en Evi. Dus die zijn ook heel erg leuk. Die komen met een akoestische set.
0: Ah, nice.
2: Dat is totaal iets anders dan wat hun normaal doen. Dus dan wordt het wel iets rustiger. Maar ze brengen nog steeds die lekkere punk energie met zich mee op een akoestische manier.
0: Hey, en de Booyah Shop is een plek, nou heel tof. Een soort van garage, zeg maar. Maar het is ook heel intiem. Het is niet een paard of iets dergelijks. Wat heel groot is, waar je heel ver van de artiesten staat. Dus dit is wel echt een hele knusse, warme vibe, denk ik.
2: Ja, klopt. En dat is ook echt wat ik er wil mee bereiken. Ik vind het ook, het doel is ook echt dat mensen ook gewoon met deze mensen kunnen praten. Dus dat artiesten ook gewoon met bezoekers makkelijker, toegankelijker kunnen praten. En dat je ook gewoon lekker met elkaar kan samen zijn. En dat het ook gewoon lekker knus is. Er komt een hele mooie expositie van Buurman. Dat is een hele jonge kunstenaar die allemaal hele politiek gerichte prints maakt, maar wel echt heel vet zijn. Ik heb hem ontdekt bij een eventje zelf. En ik zag zijn prints en die heb ik ook direct gekocht. Allemaal bij.
0: Oh, wauw. Ik ben helemaal benieuwd.
2: Dus, ik ben ook heel benieuwd wat hij zelf mee gaat nemen. Want hij zei, ik ga nieuwe dingen doen. En nieuwe experimentele dingen. En dat geef ik hem ook helemaal de plek voor. Iedereen mag echt zijn eigen experiment uitvoeren.
0: En kan je het dan ook meteen kopen? Want als ik jou zo hoor, dan zullen meer mensen hetzelfde hebben als jij.
2: Dat mag. En dat hij gaat zelf ook prints inderdaad kunnen verkopen. Dus hij mag echt ook helemaal zijn eigen vrije kant op. En mensen kunnen weer prints kopen, tattoos, van alles. Dus
0: wat nice.
2: Breed iets.
0: Hey, ik zie jou nu helemaal stralen. En iedereen is heel enthousiast. Ik ben ook heel enthousiast. Want ja, ik support dat alleen maar. Iemand die gewoon, ja, daarvoor kiest om gewoon helemaal voor zijn eigen bedrijf te gaan en helemaal achter, ja, zijn ideologie en zijn ideeën staat. Dus super tof. Ik hoop natuurlijk dat het helemaal gaat slagen. Wanneer ben je zelf tevreden als je op zondagochtend of die avond zelf?
2: Ik denk dat ik al heel snel tevreden ga zijn. Ik denk dat als mijn hele programma, als ik dat gewoon überhaupt zelf al mag zien stralen, al deze mensen. En als ik de kans heb gegeven aan al die artiesten om hun eigen experiment ook te uitvoeren, waar ze op plekken soms niet altijd, waar ze wel richtlijnen krijgen, krijgen ze bij mij echt helemaal niks. Ze mogen echt doen wat ze willen. En ik hoop als ik dat zie, dat hun daar ook van kunnen genieten, dat ik dan al erg blij ben.
0: Oh, wauw.
2: Dus dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Als mensen bij Gewoon Alles willen zijn, 19 september, hoe kunnen ze meer informatie vinden? Waar kunnen ze een kaartje scoren?
2: Je hoeft niet eens een kaartje te scoren. Het is gewoon echt binnenlopen. Je mag de hele dag door binnenkomen. Je kan het programma gaat meer gedetailleerd worden, steeds in de loop van de tijd. Online. En dat is gewoon op Instagram te volgen. Dus gewoon alles kan je gewoon
0: gewoon alles. alles. Ja, volg het. En anders volg je gewoon Gina. Daar kan je ook haar hele reis meemaken. Super tof. Onwijs veel succes met alle laatste loodjes. En ik ga Haagse muziek draaien van Kwijt. Of tenminste van Zijn. En het nummer Kwijt. Dus dat was ook een aanrader van jou. Uit Den Haag komt-ie.

0: Ja, dat is Haagse muziek zijn hier op Den Haag FM. En zometeen nog meer Haagse muziek. En wel van After Eight. En ze zijn hier allemaal binnengekomen. En ik mag al hun nieuwe nummers, nou niet allemaal, maar ik mag wel een paar nieuwe nummers van ze draaien. Blijf luisteren, zometeen meer over After Eight hier op Den Haag FM. Nu andere Haagse muziek van De Kraaien, Limoncello.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Dit hele half uur ga ik vullen met After Eight. Want vanavond is hun albumrelease. Het is echt fantastisch. En ik mag gewoon al wat nummertjes draaien. Dus je hoort het hier voor het eerst op Den Haag FM in Haagsbakkie. Ja, en dan ga ik alle bandleden maar even aan jullie voorstellen. Weet je wat? Ze mogen zichzelf voorstellen. Ik begin op rechts met de dame. Dames eerst.
1: Oké. Nou, ik ben Sonja en ik doe de vocalen en de gitaar ook nog bij.
0: Ja, en naast jou, ja, een bekende, want je bent al langs geweest.
2: Ik ben Jelle, ik ben de gitarist en help ook mee in de productie. Is dat eigenlijk.
0: Nice. En dan gaan we naar de andere kant.
3: Ja, ik ben Sako. Ik ben de bassist van de band. En ja, dat een beetje.
0: Bassist, gitarist,
4: hoi,
0: zangeres.
4: Ik ben Tim en ik speel leadgitaar.
0: Leadgitaar, ja. En dan de laatste van de vijf.
5: Ik ben Joram en ik doe de drums en de backingvocalen.
0: Ah, nice. En ja, ik heb het de vorige keer al gevraagd, maar ik ga het nu aan jou vragen. Hoe kan je jullie band omschrijven, After Eight? Wat voor muziek maken jullie?
3: Dat is echt een moeilijke vraag voor ons, want wij weten zelf ook niet soms hoe we onszelf moeten verkopen.
5: 3 voor 12 zei een flyleaf met een hintje P2.
0: Ah, nice.
5: Wij luisteren niet echt naar die bands. Dus ik ben benieuwd of het klopt, maar ik vertrouw ze er wel.
0: Ah ja, ze hebben er verstand van, hè?
5: Precies, ja, misschien dat ze het beter snappen dan wij.
0: Hey, wat kun je vertellen over het album? Want jij bent de zangeres, schrijf jij dan ook de nummers? Of hoe gaat dat?
1: Nou ja, meestal als wij nummers schrijven, dan kom ik vaak met een idee. Of een bepaalde lyric, of een bepaald stukje akkoorden. En dan breng ik dat naar de band en zeg ik, jongens, ik heb een idee. En dan gaan we het gewoon verder uitwerken. En dan komen echt soms de gekste dingen erbij. Moeten we ook af en toe op letten dat we niet te ver erin gaan. En dat het nog wel aan het nummer past. Maar
2: Dat het veranderende nummer blijft ook.
1: Ja,
2: Het een of andere raar opgehoopte zootje is van allemaal.
1: Ja, iedereen heeft heel veel ideeën.
2: En alles.
1: Ja, maar het is altijd wel heel vet hoe dat allemaal samenkomt.
0: Nice. Hey, en ik ben ook benieuwd, want jullie zitten hier met z'n vijven. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Waar kennen jullie elkaar van? Was er eerst een clubje van twee en kwam er telkens iemand bij? Vertel.
2: Nou, het is wel grappig. Ik ken Sonja eigenlijk omdat ik heel klein ben. En,
0: hebben nog geknikkerd samen.
2: Ik denk dat ik 3, 4 jaar was of zo. En onze ouders waren vrienden. Toen heb ik haar 12, 13 jaar niet meer gezien. En toen uiteindelijk werden we opeens weer vrienden.
1: Dat was ook wel heel grappig, want we wisten dus niet dat wij elkaar van vroeger kenden.
2: Nee,
1: en toen hadden we een soort realisatiemoment van wacht. Ik ken jouw huis. Ik ken jouw ouders. Dus toen kwamen we
0: te grappig.
1: Gewoon nog steeds kennen. Dus,
2: en toen maakten we dus allebei muziek en toen gingen we samen muziek maken. En uiteindelijk is dat gerold in een optreden voor het afscheid van mijn oude huis. En uiteindelijk zijn we dat door gaan zetten en is Joram erbij gekomen. En later Tim en Sako. En uiteindelijk zijn we nu vijfkoppige powerhouse.
0: Geweldig. Hey, en jullie ouders, die vinden dat natuurlijk ook fantastisch. En die zijn denk ik jullie grootste fans, of niet?
2: Ja, zeker. Klopt. Weten. Ja.
0: Wat grappig. Hey, en After Eight, van waar de naam After Eight? Daar ben ik ook benieuwd naar.
5: Eigenlijk helemaal niet mijn verhaal om te vertellen, want ik was er pas een maandje later bij. Maar bij dat optreden waar ze afscheid gingen nemen van Jelle's oude huis, gingen ze ook oefenen in dat huis. En was er een buurvrouw die niet zo fan was van hard geluid.
0: Oh.
5: En op een gegeven moment was het dus zo erg dat een akoestische gitaarrepetitie om 8 uur 's avonds al een probleem werd op een zaterdagavond.
0: Ach.
5: Dus toen werd het een soort een kleine fuck you, zeg maar, naar de
0: After Eight. Ja, ik snap hem.
2: Er was ook een band dat heette High Chamber Nightmare. Die was vernoemd naar een andere buurvrouw die ook bij ons speelde. Dus dat was een beetje zo. We wilden er iets mee doen.
0: Knipoog.
2: Ja.
0: De naam komt door de buurvrouw.
2: En toen later kwamen we dus achter dat het dus ook een chocolaatje was. En dat was wel even een minder.
0: Hoezo?
2: Nee, joh. Het is ook wel weer leuk op een of andere manier.
0: Het is toch grappig. Hey, en op welk nummer ben jij het meest trots? Want jullie hebben echt geweldige nummers afgeleverd.
3: Ja, nou ja, elk nummer heeft wel iets. Maar het nummer wat wij, denk als band heel vaak spelen en leuk vinden om te spelen, is toch Running Just to Hide. Dat is toch wel een krachtig nummer. En het verveelt niet. Ook als je het speelt, dan denk ik van yes. Ja,
4: het blijft leuk, hè?
3: Ja, het blijft altijd leuk. Dus,

0: En heeft iemand anders een andere lieveling? En waarom? Vertel.
1: Ja, ik vind Blinded gewoon heel leuk. En dat komt voornamelijk omdat Blinded denk ik onze allermoeilijkste nummer was om echt uit te werken in de studio. Het is echt van iets heel anders wat het was naar iets wat het nu is geworden. En ja, die progressie vind ik heel vet. Dat het nu eigenlijk een van mijn favoriete nummers is, terwijl vroeger haatte ik dat nummer.
0: Oh, wauw. Vertel, ja. Hoe was het en hoe is het nu dan?
1: Ja, het is echt, het is, komt echt door onze producer, Stijn. Die heeft ons echt een beetje ook een reality check gegeven en hoe we bepaalde nummers aan moesten pakken en dingen moesten doen. En die heeft gewoon gezegd van ja, dit soort dingen kan je eigenlijk gewoon niet doen. En voor de luisteraar is het gewoon... ja, eigenlijk niet nice. En ik had het eigenlijk al het gevoel een beetje. Maar hij wist ook precies... te zeggen van oké, wat we dan anders ook nog konden doen en welke mogelijkheden er eventueel zouden kunnen zijn om het nummer aan te pakken. En ja, hoe het nu op de EP staat, we hebben gewoon apetrots dat we dat gewoon zo gedaan hebben.
0: Ja, fantastisch. Waar gaat het nummer over?
2: Het nummer gaat eigenlijk over, nou ja, een fijne relatie die je hebt met iemand. Alleen ook weten dat het niet de juiste persoon is. Dus eigenlijk die tweestrijd daarin. En het, ja, het nummer past ook heel goed op het EP.
0: Want Lint eigenlijk... van de liefde.
2: Ja, maar nou ja, ook blind van gewoon een connectie hebben. Mm-hmm. Maar niet weten dat het... Ja, je zoekt eigenlijk gewoon naar iets oprechts. En je weet dat dat het niet is.
0: Oeh,
2: eigenlijk. Nou, dus dat is het.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja. Laten we hem draaien. Wil iemand hem aankondigen?
3: Tim?
0: Ja, Tim. Kom op.
4: Hier komt Blindend van After Eight.
0: Yes. Woe.

0: After Eight, Too Blinded. Of nee, Blinded, sorry. Ik plak er gewoon een tweetje voor. Maar dit was het tweede nummer. Ja, Blinded. Ja, het zou zomaar kunnen, hè? Too Blinded, te verblind. Ja, het zou zomaar kunnen. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en superleuk dat ik deze vrijdag mag afsluiten met muziek, nieuwe muziek van gewoon super Haags talent. Geweldig. Jullie release is vanavond. Vertel, wat gaat er plaatsvinden en waar? En vertel.
2: Ja, vanavond gaan we optreden bij Musicon.
0: Dus, superleuk.
2: Daar gaan we ook helemaal het podium aankleden. En we hebben wat attributen mee. We hebben merch mee. Dus.
0: Heeft iemand de merch aan? Nee, hè?
3: Nee,
0: niemand heeft de merch.
2: Nog niet.
4: Nog niet.
0: Oeh.
4: Maar vanavond hebben heel veel mensen waarschijnlijk wel de merch aan.
0: Ja, toch? Ja. Want vertel, wat hoop je van vanavond? Want ja, het is natuurlijk jullie kindje die de wereld ingegooid wordt. Ja, waar hoop je op?
5: Gezelligheid.
0: Ja, gezelligheid.
5: In de zaal staan natuurlijk ook heel veel vrienden van ons. Dus dat is voor ons ook heel leuk om te zien hoe zij het vinden, zeg maar. En we hebben al heel veel positieve reacties gehad van hun. En ja, dat geeft toch wel een beetje de drive om dan nog verder te gaan. En dan zulke optredens te doen. Ik denk vooral echt genieten. En verder gaan, denk ik.
4: Het is gewoon echt een thuiswedstrijd.
5: Ja,
0: thuis. Ja, heerlijk.
4: Het geeft heel veel vrijheid.
0: Ja, gewoon lekker in jullie eigen stadje. Hey, over 5 jaar. Waar is After Eight dan? Want ja, dan is de albumrelease niet in Musicon. Maar waar is de albumrelease dan? Als er een nieuw album is over 5 jaar.
6: Lowlands. Lowlands, daar is sowieso een vette keer te staan. Maar de release party over 5 jaar gaat een paradiso zijn. Dat zal ik nu alvast even...
0: Oh ja?
6: We zijn al geboekt daar zo. we staan al helemaal ready. Ze weten dat we komen. Dus wees daar. We zetten in je agenda. Datum is
4: zijn
6: er nog niet.
4: Zijn niet heel blij mee dat we komen?
6: Ze weten het wel.
0: Ja, oppassen daar in Amsterdam voor deze Haagse band.
6: Ja, dat is waar. Maar ja, dat is gewoon wel een zaal waar ik heel graag een keertje wil staan.
0: Ja, het is een hele mooie zaal natuurlijk. En er hebben heel veel grootheden gestaan. Maar ja, Paard is ook mooi, toch?
6: 100%. Ja, 100%.
0: Dus Paard over een jaar?
4: Ja, wij zijn er klaar voor.
6: Wij zijn er wel helemaal ready voor. Ja. Is Paard daar klaar voor?
0: Hey, en voor de rest in Den Haag, wat zou jullie een tof podium lijken nog?
4: Een soort Ruiter lijkt het
6: te zijn. Ruiter is natuurlijk ook wel een hele vette plek.
0: Ja.
7: Daar komen we ook gewoon heel vaak, gewoon voor de lol. Dus ja, het zou echt heel vet zijn om daar
0: te komen. Ja, is in plaats van publiek of aan de bar op het podium.
6: Ja, precies.
0: Hey, en bijvoorbeeld, want ja, dat lijkt mij heel tof. Malieveld, Bevrijdingsfestival.
7: Ja, dat lijkt dus ook echt, echt heel vet.
0: Ja, toch?
7: Toch, Joram?
4: Ik ben wel aan. Ja, ik ben wel aan.
0: Want ik hoorde jou zeggen Paradiso. En we hebben natuurlijk Musicon. Maar Lowlands hoorde ik ook. Ben jij dan meer voor een festival? Of meer voor een beetje buiten festival vibe? Of voor een podium optreden in een zaal?
4: Ik denk dat er aan allebei heel veel leuke dingen zijn. Maar ik denk dat voor mij Best Kept Secret en buitenstage wel echt het vet zou zijn ofzo. Ik denk dat de perfecte sfeer zou zijn.
0: Oeh, nice.
6: Ik denk ook wel heel erg voor ons als alternatieve band best wel heel erg leuk om ook nieuw publiek te trekken. En op een festival heb je het ook wel nieuwe soort mensen die naar je muziek komen luisteren. Een poppodia, er komen ook wel nieuwe mensen, maar ja, op een festivalterrein wat gewoon ingericht is gewoon op alleen maar muziek.
0: Ja, en ook ontdekken natuurlijk.
6: Daarom,
0: ja,
6: precies.
0: Dus want je komt niet voor één band, je komt voor het festival. En ja, dan ga je ook juist nieuwe bandjes ontdekken. En in een zaal komen ze waarschijnlijk echt voor jou. Ja. Hey, en ik ben wel benieuwd qua inspiratiebronnen. Wie zouden jullie heel tof vinden? Bij wie wil je bijvoorbeeld in het voorprogramma staan als je heel groot mag wensen?
4: Ja, deze vraag gaat erbij. Denken. Ja, ultieme droom, Nothing But Thieves. Ik denk dat ik dat mag stellen voor de band.
6: Ja, denk het ook wel. Ja.
4: Ja, dat is denk ik het fijne.
6: Ja, de ultieme droom is Radiohead, maar dat is niet echt de...
4: Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik denk dat ik daar ook pissig over zou zijn.
6: Ja, ik zou het ook niet helemaal...
4: Dat is net niet de vibe, denk ik.
6: Nee. zou mijn hartje wel heel goed doen. Maar ja, ja, dat ook, ik denk net dat het nooit gaat gebeuren, helaas.
4: Als programmeur zou ik dat niet snappen. Nee. Maar,
0: hey, en vanavond, ja, je hebt al verteld, wat kunnen we verwachten? Kunnen er nog mensen bij? Of is het al helemaal vol?
4: Als je snel bent.
6: Als je snel bent, ja.
4: Het gaat wel opeens hard. Ja. De laatste week.
1: Beperkt plek nog.
6: Ja, echt beperkt plekken.
0: Dus via Musicon, neem ik aan, kan je gewoon nog een kaartje scoren.
6: Ja, dat is goed dus wel.
0: Ja, en dan gaan jullie... Behaald. Ja. Dan gaan jullie ook Madison You Take spelen. Yes. Wat kan je daarover vertellen?
4: Dat ook een nummer is met heel veel revisies en heel veel secties die geschrapt zijn en opnieuw geschreven zijn.
0: Oh, wauw! Jullie hebben
6: een beetje hetzelfde als Blinders.
0: Ja?
4: Het zijn ook dan toevallig de twee nummers die niet een single waren. Maar uiteindelijk wel, denk mijn twee favoriete nummers misschien wel van de EP. Ja. Van Jelle sowieso. Ja. Nou ja, dat was een nummer dat eigenlijk begon met een gitaarlijntje en een floorton die gewoon toef, toef deed. En daarover vocalen, wat heel klein is voor ons doen. Want we zijn normaal wel wat meer maximaal aan het gaan op al onze instrumenten. Dus natuurlijk hebben we een tempo-switch waar we weer maximaal gaan met alle instrumenten vanaf daar. Maar iets wat eigenlijk heel klein begint, heel spannend opbouwt. En dan een explosie van geluid en melodieën wordt.
6: Ja, het ding is, we kunnen het gewoon niet zo erg rustig houden in nummers. Wij moeten eigenlijk altijd wel een beetje chaos creëren als het te rustig is op een voor langere tijd. En dat is vooral bij Madison You Take ook wel duidelijk. Dat gaat opeens ook wel even van heel zacht naar heel hard.
7: En ik denk ook dat dit het meest theatrale nummer is van het hele EP. En dus dat is ook waarom ik hem heel erg leuk vind. Want ik hou daar wel van.
0: Yeah. Ik ben benieuwd. Laten we hem gewoon draaien. Madison You Take van natuurlijk After Eight.

0: Hij begint rustig. Hij wordt heel heftig. En hij eindigt ook weer rustig. Medicine You Take van After Eight. En het is heel speciaal, want je hoort het voor het allereerst hier op Den Haag FM in
1: Haags.
0: Ja, want ik heb de eer om After Eight hier op de koffie te hebben. En zij presenteren dus heel klein al een beetje hun album. Want vanavond is pas hun echte album hier release. Dus hier heb je gewoon een voorproefje van, nou ja, twee nummers al hebben ze laten horen. Ja, vertel. Hoeveel moeite heeft het gekost om dit album op te nemen? En hoeveel hulp of hoeveel struggles hebben jullie gehad? Jullie hebben natuurlijk al over twee nummers gehad. Onder andere het nummer wat ik net draaide. Ja, dat best wel een reis was om tot dit resultaat te komen. Maar vertel, waar hebben jullie allemaal nog meer mee te maken gehad?
2: Ja, klopt. Inderdaad, die twee nummers, dat waren ook wel echt de moeilijkste om af te maken. En hebben eigenlijk ook aan het einde heel erg veel verandering in gemaakt. Maar ja, eigenlijk alles daaromheen, ja, kunnen we onszelf echt, ja, we zijn gewoon heel erg dankbaar dat we gewoon heel veel mensen om ons heen hebben die ons helpen. Dus heel veel vrienden die heel erg creatief zijn en getalenteerd met grafisch design, met hele creatieve ideeën. En die het ook echt gewoon heel erg leuk vinden om ons te helpen. En eigenlijk altijd met ons zijn.
0: Dus, oh, wat chill. Dat is super fijn. Dus bijvoorbeeld de merch waar jullie het over net hadden. Ja. Die is dus ook door een vriend van jullie ontworpen.
2: Ja, ja. Mijn zusje is grafisch designer.
0: Oh, wat geweldig.
2: Dus die heeft ons logo ook gemaakt. En de foto's gemaakt. En ja, echt poster, bijna alles. Ja.
3: Ja, het voelt soms ook gewoon heel erg alsof je een klein bedrijfje aan het runnen bent. En ik denk dat meerdere bands en artiesten in ons stadium dat ook wel een beetje voelen. Zeker als je nog een normaal leven en werk daarnaast hebt. En dan, ja, om dan een zo'n grote groep naast je te hebben die gewoon met je meegaat naar shows, je helpt, altijd een soort van aangeeft van hey, als je iets nodig hebt of wat dan ook, hit me up. Ja, dat maakt het wel draaglijker en gewoon wel gewoon meer te doen.
2: En het maakt het ook gewoon veel mooier, want je doet het met elkaar.
3: Precies.
2: Maar het is niet alleen wij vijf.
3: Je voelt het echt alsof je gewoon een community hebt die ja, samen iets neerzet.
0: En dus After Eight is niet alleen jullie vijf, maar het is een veel groter team.
3: Zeker.
0: Hey, als ik dan even naar jullie kijk, want als je dan denkt van ja, hier hebben we absoluut niet aan gedacht. En toch hadden we daar ook mee te maken. En gelukkig hadden we dus al die hulp of misschien wel advies van een van onze vrienden van de community. Waar denk je dan aan?
4: We waren wel gewoon redelijk voorbereid voor mijn gevoel. het was vooral het productieproces met Stijn, waar nog wel heel van naar boven kwam. Maar dat was ook ingepland. Dat was wel fijn aan Stijns werkwijze. We zijn eerst een keer naar de studio gegaan met volledig afgewerkte demo's. Waar alles dus al opgenomen is. En toen zijn we er met z'n allen en dus onze engineer doorheen gegaan. Zodat hij even kon aanwijzen, dit werkt niet, dit stinkt te vol. Dat is leuk, maar zou ik zo doen. Totdat we uiteindelijk dus dat konden herschrijven en dat dan voor het echt konden opnemen in de studio. Dus ik denk dat de grootste lefcurve
3: was. Ik denk ook wel de stylisten die ons geholpen hebben met onze outfits en hoe we ons presenteren op stage.
0: Ja, is wel belangrijk ook, hè?
3: Allemaal hebben we wel ideeën van fashion en dingen wat we leuk vinden om te dragen. Maar om één plaatje neer te zetten op een podium, ja, is best wel een uitdaging.
0: Zonder je eigen stijl te verliezen.
3: Nou, ja, dus dat was wel even een uitdaging. Maar dat hebben we echt wel zeker nu goed onder de knie.
4: True.
0: Ja. Nou, jullie beginnen je ochtend natuurlijk goed met radiopromo hier bij mij. Geweldig, dank voor jullie komst. Maar wat moeten jullie nog doen? Gaan jullie dadelijk gewoon chillen en wachten tot vanavond? Of vertel, wat voor dingen staan er nog meer op het programma voor vanavond?
4: We moeten gewoon nog heel veel dingen regelen. Zij waren vanochtend al in de weer om wat props af te leveren bij de venue. Omdat het niet in de regen verwerkt kan worden. Ik ga zo nog even samen met Jelle de cd's afmaken. Zodat we die vanavond ook klaar hebben.
0: En kunnen signeren. Ja, ja toch? Ja,
4: dat kan.
0: Geen pen of stift vergeten.
4: Jelle?
0: Staat hij op het lijstje?
3: Ik ga naar de kapper, ga ik nog.
0: Oh, ja. Ah. Ja.
3: Dit moest ik hier zeggen. Ik weet niet zo goed waarom.
2: Dat ja, van mij. Want moest, je wilt het gewoon niet missen. Jelle gaat kaal volgens mij.
4: Ja, we weten niet zeker of die kaal gaat. Maar heel sterk
3: we wilden een poll soort van in onze Instagram doen. En dan mogen mensen bepalen wat dan mijn kapsel gaat zijn. Dus volg ons even op Insta en dan kun je daar even
0: ja, de stylist heeft geadviseerd, liever kaal. Ja. En nu mag jullie achterban bepalen.
3: Ja, vind ik wel.
0: Fantastisch. Ja, jullie zijn in ieder geval te volgen op Instagram. Voor de rest?
2: Ja, Instagram, Spotify. Wat hebben we nog meer?
4: We hebben
2: een Facebook, maar die gebruiken we niet
4: nee,
2: echt.
4: Die hebben wel drie jaar niks opgezet.
2: Je mag ons volgen. Ja. En weet overal After Eight Band.
0: After Eight Band. Ja. Lieve After Eight. Fantastisch dat jullie er waren. Onwijs veel plezier vanavond. Heel veel succes met jullie albumrelease. En ik ga jullie nog heel veel draaien, want ik heb al jullie nummers al gekregen. En we sluiten af met Running. Het nummer waarvan jij zegt, ja, dat is gewoon... Ja, dat
1: is echt een knaller. Nee.
0: Dat is echt een knaller.
1: Zet hem lekker hard.
0: Extra hard. Nou, lieve mensen, After Eight. Er zijn nog een paar kaarten voor hun albumrelease vanavond in Musicon. En je kan ze volgen, After Eight Band, op alle streamingsdiensten en op de socials. Ik ga hem draaien, Running.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer. Een overvolle grote markt met lekkere muziek en veel nieuwe gezichten. Het studiejaar in Den Haag is officieel afgetrapt. Tijdens het Welcome Festival maakten studenten van 9 onderwijsinstellingen kennis met elkaar en met hun nieuwe thuisstad. Onderwijswethouder Mariette van Leeuwen kwam tijdens het festival woensdag ook even langs. Volgens haar is het goed als studenten verder kijken dan de studiebanken en ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. De heropening van de Hubertustunnel is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. Het college van BMW zegt dat gezien de huidige stand van het werk de tunnel volgende maand nog niet veilig en beheersbaar open kan. De aannemer moet ook opnieuw flink betalen voor de vertraging. Zolang de Hubertustunnel nog niet open is, zo'n 13.000 euro per dag. Het weer nog onbestendig met af en toe zon in de loop van de dag en vanavond buien met windvlagen en kans op hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: Statensteel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
16: Ja, ik start met Douwe Bob dit tweede uur.

0: Even na 11.
1: Ja, het is 7:07, dus dat betekent de hoogste tijd voor de Even na 11. En jullie konden kiezen uit een artiest met een X in het Urban ABC en met een Z. Nou, de X is één rapper, namelijk Xzibit, en met het nummer X. En de andere track waar jullie op konden stemmen is van Zané, twee dames. En het nummer is Hey Mr. DJ. Nou, jullie kozen voor, en ik snap het wel, voor een hele vrolijke vibe waar ik altijd vrolijk van werd en nog steeds. Want dan denk ik, oh ja, ik heb zin om een dansje te doen, gezellig. En dat past wel heel goed bij deze vrijdagochtend. Hey Mr. DJ, heb ik het dan natuurlijk over, van Zané. Komt-ie.

0: hey, Mr. DJ van Zeen hier op Den Haag FM. Leuk dat je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en deze vrijdag sluit ik af met een hele speciale dame die mooie en goede dingen doet, vind ik. Priscilla is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat superleuk dat je er bent.
2: Wel voor de uitnodiging.
0: Ja, ik heb jou best wel een tijdje geleden heb ik jou ontmoet. Ik denk alweer...
2: Een jaar geleden?
0: Nee, ik denk langer al, hoor. Ja.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja, in Theater de Vijand. Daar was een hele leuke voorstelling. En er waren allemaal kraampjes. En jij stond daar. En toen was je echt net begonnen. Volgens mij was er nog maar één editie uit van Kadira.
2: Klopt.
0: Ja, want jij bent de bedenker en de maker van het magazine Kadira. Vertel, wat voor magazine is Kadira?
2: Kadira is een magazine dat zich voornamelijk richt op moslimvrouwen. Maar ook wel een beetje vrouwen met een etnische achtergrond, zeg maar. Een diverse etnische achtergrond. En er komt een klein beetje religie in voor. Maar er komt heel veel andere dingen in voor. Gewoon de dagelijkse dingen waar wij vrouwen mee te maken hebben. Zoals struggles van mental health of zwangerschap of... Nou, trouwen, de afgelopen editie was trouwen. Nu komt de sister-editie, die loopt nu. Die is nu eruit naar alle abonnees. Kan je regelen deze week ergens, hoop ik.
0: Ja, begin deze week heb je hem opgehaald, hè?
2: Klopt, klopt. Het is altijd leuk om te doen. Het is echt altijd leuk om het magazine echt in je handen te hebben. Nadat je er ongeveer anderhalf, twee maanden mee bezig bent. Zeg maar, om het echt te verwerken tot het product. Want je bent er langer mee bezig. Maar dan is het hele plaatje compleet... En ja, dan mag je hem ophalen. Is altijd heel bijzonder.
0: Ja, en ik vind het magazine... Ja, het is echt een glossy, hoogwaardig. Hele mooie, goede kwaliteit. Dik ook. Prachtige foto's. Echt heel mooi. Ja, en het kan ook niet anders. Want jij bent van beroep vormgeefster. En illustrator. Je tekent zo mooi. En ja, dan kan het ook niet anders dat het magazine er prachtig uitziet. Want ja, daar heb jij wel echt oog voor.
2: Ik doe mijn best. Het is altijd... Wat jij zei, ik ben grafisch vormgeefster als beroep, zeg maar. Daar ben ik ooit mee begonnen. Webdesign, logodesign. En toen ben ik weer heel veel gaan tekenen. Toen rolde ik weer in het illustratievak. Heb ik een aantal kinderboeken geïllustreerd. En dus het grafisch vormgeven, het grafische zit wel in mij. En daarvoor maakt het makkelijk om een magazine in elkaar te zetten. Maar er komt heel veel bij kijken waar ik een beetje in had vergist. Maar het is heel leuk om te doen.
0: Ja, fantastisch. Hey, want je bent nu dus anderhalf jaar zo'n beetje onderweg met het magazine. Wat voor reacties kreeg je in het begin? Want ja, ik denk dat daar heel veel mensen blij verrast waren.
2: Ja, heel positief. Ik ben ook... Wij zijn op het moment het enigste blad dat zich richt op de islamitische markt. Op de moslimvrouw in Nederland. Dat maakt ons natuurlijk wel een beetje uniek. En anders dan alle andere bladen. Waarvoor kunnen wij geen andere bladen lezen? We kunnen wel andere bladen lezen. Maar vaak staat er toch iets in wat niet past binnen de norm. Waar wij dan naar kijken, zoals naakt of seks of noem het maar op, zeg maar. Dus we proberen het een beetje gedoogd te doen. We hebben het wel over die onderwerpen, maar wat milder. Niet zo in je face. Dus dat maakt ons wel uniek. En in het begin waren de reacties heel positief. Ik wilde eigenlijk helemaal digitaal gaan, maar toen zeiden vrouwen van... Ik wil toch eigenlijk graag een fysieke editie.
0: Ja, want vrouwen vinden dat heerlijk. Ik ook. Je gaat lekker op de bank met een dekentje, kopje thee. Misschien een lekker cookie of zo erbij. En dan dat magazine en dan lekker doorbladeren. Of nu, vandaag dan niet, maar gisteren. Lekker naar het strand en dan is het gewoon lekker. Want dan heb je niet de zon op je scherm, maar gewoon lekker er doorheen bladeren.
2: Ja, want je bent ook op een gegeven moment een beetje digitaal moe, denk ik.
0: Zeker.
2: Schermmoe.
0: Ja, mijn man en ik... Die verschillen heel erg. Ik doe 's avonds een nachtlampje aan. Want ik lees een boek gewoon, een papieren versie, zeg maar. En hij heeft zo'n e-reader. En ja, dan heb je ook niet een lichtje nodig. Want dat ding heeft al een soort van niet-blauw licht. I don't know. Maar ik denk, ja, dat is voor mij geen boek lezen. Nee,
2: een boek lezen, dat moet je gewoon openslaan. Een bladzijde kunnen. Je moet het papier kunnen ruiken. Heerlijk.
0: Ja, ik vind dat ook fantastisch. Wel één voordeel. Als we op vakantie gaan, dan is zijn koffer veel lichter. Want ik neem minimaal altijd 2 boeken mee. Ja, dus ik heb altijd een vollere en een zwaardere koffer.
2: Klopt. Ik heb hetzelfde hoor. Wij gaan 1 keer in de zoveel tijd vaak naar Algerije, waar mijn man vandaan komt. En dan neem ik ook altijd boeken mee, want daar is niet zo heel veel te doen. Dus neem ik altijd heel veel boeken mee. Of mijn nichtje leest nu ook heel veel boeken, dus dan lenen we elkaar zijn boeken. Ik hou echt van boeken. Ik vind het ook heerlijk, de bibliotheek en zo.
0: Ja, daar krijg je waarschijnlijk heel veel inspiratie van.
2: Ja,
0: en precies achter jou zit de Sexy Magazines. Ja, en klopt. Lig jij daar eigenlijk al bij?
2: Ik lig er niet bij.
0: Foei, foei, foei, ja, bibliotheek.
2: Het is de bibliotheek. Ik heb ze aangeschreven, maar ze wilden het niet neerleggen.
0: Oh, wauw. Ja, dat is wel jammer. Want ja, we hebben het nu over digitaal en een gedrukte versie, zeg maar. Ja. Gedrukt betekent wel dat het heel duur is.
2: Klopt.
0: En je bent nu wel, helaas, want het magazine wordt heel goed ontvangen, maar je bent wel op een punt dat je toch misschien moet gaan overwegen toch digitaal te gaan, omdat het is gewoon hartstikke duur, hè?
2: Het is echt drukken in Nederland sowieso, dat de kosten voor drukwerk ligt gewoon heel hoog. Omdat het vaak geïmporteerd wordt vanuit een ander land. En het wordt offset gedrukt, zeg maar, dus in hoge oplages. Dus dat brengt echt wel een aardig bedrag met zich mee. En dan is het drukken een bedrag, wat het hoogste bedrag is. Maar daarna moet het nog verzonden worden. Het moet ingepakt worden. Het moet gepromoot worden. Dus er zit echt wel een behoorlijk bedrag aan per kwartaal om dit te kunnen doen. En dat is gewoon niet haalbaar als er niet genoeg revenue aan zit, wat weer terugkomt, zeg maar.
0: Ja, nou, we gaan het zo meteen uitgebreider nog hebben over dat prachtige magazine Kadira. En je doet nog veel meer, ja, want je organiseert ook allemaal workshops, allemaal heel creatief. Allemaal natuurlijk hier in Den Haag. Dus ja, dit moeten we supporten natuurlijk. Een magazine, heel uniek. De enige in Nederland die zich op deze markt richt. Ja, dat en dan gemaakt in Den Haag. Dat moeten we supporten. Net als dat we onze Haagse artiesten supporten. Tim Akkerman ga ik draaien, maar eerst Jennifer Lopez. Oh.

0: Ja, coming home hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: En ik praat met Priscilla en zij is van Kadira Magazine. Een prachtig mooi blad. Een luxe glossy voor vrouwen met een islamitische
2: achtergrond.
0: Achtergrond, ja. Ja. Heel mooi is het. En dat kan ook niet anders, want Priscilla is vormgever, illustrator. Dus ja, dan heb je wel oog voor het mooie, zeg maar. Maar inhoudelijk is het ook een prachtig magazine. Het komt 4 keer per jaar uit.
2: 4 keer per jaar, inderdaad.
0: Een kwartaalblad.
2: Ja, een beetje aan het eind van het kwartaal komen ze meestal, of tenminste de eerste maand van het kwartaal, maar dan aan het einde.
0: Ja, dus eind januari bij wijze precies van. Ja, en dan eind, wat is het? Februari, maart, april.
2: Oktober,
0: ja. En nu eind augustus.
2: Ja, nu eind augustus, ja.
0: Superleuk. En vertel, want je zei al, er is 1 editie over trouwen geweest. Dat was de vorige. De editie daarvoor stond helemaal in het teken
2: Ramadan.
0: Van de Ramadan. En wat voor thema's heb je nog meer besproken?
2: We hebben trouwen hebben we achter de rug. Ramadan hebben we 2 keer achter de rug. Want de eerste editie waar we ooit mee begonnen in 2025 was ook Ramadan. Jeetje, ik ben het helemaal kwijt, joh. Wat hebben we daarna? Gezin. Het gezin hebben we ook gehad. Nog. En we hebben de zomereditie gehad. Lekker luchtig en heerlijk om mee te nemen op vakantie, zeg maar. En de aankomende editie, want daar gaan we natuurlijk alweer naartoe.
0: Ja, daar ben je gewoon al mee bezig.
2: Dat is dubbel leven.
0: Ah, wauw.
2: En dan moet je niet denken aan mijn man heeft 4 vrouwen.
0: Nee, maar meer.
2: Het is meer het online en offline media. Hoe je je presenteert online en hoe je bent offline. En of daar verschil in zit.
0: Oh.
2: Bij vrouwen. De meeste moslimvrouwen hier hebben een etnische achtergrond, zeg maar, die niet Nederlands is. Dus Marokkaans, Surinaams, Turks, Somalisch, noem het maar op. Dus hoe je daarmee omgaat. Je leeft in een westerse cultuur, maar je hebt natuurlijk van huis uit ook heel veel.
0: Ja, dus daar dacht ik meteen aan, ja, aan dubbelleven. Ja, ja. Omdat je thuis, ja, heb je toch andere dingen dan wat er standaard van je, van de Nederlandse maatschappij wordt verwacht.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Oh, daar kan ik me wel in vinden, want ik heb dat ook wel een beetje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat dubbel leven is ook als vrouw zijnde, en ook als man misschien, maar als vrouw zijnde, je bent en moeder. En je hebt de rol als moeder, en je hebt de rol als vrouw, en je hebt de rol als dochter van. Je hebt
0: de rol als professional. Ja.
2: Dus
0: ja, en in elke rol ben je net even ietsje anders, want dat wordt er van je verwacht.
2: Ja. Exact. Ik weet ook bijvoorbeeld van mezelf dat als ik met mijn eigen nicht en neven ben en dat ze dan spreek ik heel anders. Dan wordt het echt chaos hoe we met elkaar praten. En als ik ergens voor een interview kom of met een vrouw in gesprek ga voor Kadira, dan spreek ik opeens heel netjes. Omdat het is zakelijk en het is vrije tijd.
0: Ja, ik snap hem helemaal.
2: Hey, Kadira, dan spreek ik opeens heel netjes. Omdat het is zakelijk en het is vrije tijd.
0: Ja, ik snap hem helemaal. Hey,

0: de tradities. En wat als jij islamitisch, maar dan Marokkaans bent en je trouwt met iemand die islamitisch is, maar dan Afghaans, ja, of nou ja.
1: Twee hele verschillende werelden, hoor.
0: Ja, of misschien, ja, wat doe je als je heel erg verliefd bent en iemand is niet islamitisch?
1: Ja, dat zijn zeker vragen wat je nu heel erg krijgt, omdat je leeft natuurlijk gewoon in een Nederlandse of een westerse maatschappij. En je komt van alles tegen, op straat, op school, op werk, en waar je hart dan opeens verliefd op wordt. Ja, dat bepaalt je hart zelf.
0: Ja.
1: En hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, en ook als je trouwt en dan volgen er misschien ook wel kinderen.
1: Ja.
0: Ja, hoe ga je dat dan doen als je in een gemengd huwelijk zit? Je hebt misschien ook, net als in het christendom, verschillende stromingen. Dus waar kies je voor, ja, voor je kinderen? Wat ga je je kinderen aanleren? Ja.
1: Ja, nee, de trouweditie, we hebben het ook gehad over scheidingen. Vrouwen die bijvoorbeeld niet meer in een gelukkig huwelijk zitten of een ongelukkig huwelijk zitten. Het zijn allemaal keuzes die je maakt natuurlijk tijdens het huwelijk. Omgang met je schoonouders. Veel besproken onderwerp.
0: Oh jee. Ja.
1: Hoe ga je om met je schoonouders? Heb je een leuke schoonmoeder? Heb je een niet leuke schoonmoeder? Ik heb gelukkig een hele leuke schoonmoeder. Maar het trouwen is niet alleen maar ook gaan mooie jurk aandoen. Maar er zijn zoveel sub-onderwerpen aan het trouwen verbonden, waar je een heel magazine aan kan wijden.
0: Ja, en dat heb je gedaan. Fantastisch. Maar dus je gaat taboes eigenlijk niet uit de weg. Het is niet alleen maar nou leuk en gezellig, maar zeker ook de moeilijke onderwerpen bespreek je.
1: Maar ook het nadenken. Weet je, er zijn heel veel, vooral in onze achtergronden, Turks, Marokkaans, Surinaams, we hebben heel veel te maken met jong vrouwen die jong trouwen, meiden die jong trouwen. Je ziet wel een beetje verschuiving dat dames nu steeds wat later gaan trouwen, zeg maar.
0: Uithuwelijk, hebben jullie het daar dan ook over gehad?
1: Nee, daar hebben we het niet over gehad eigenlijk.
0: Nou, volgende editie.
1: Ja, ik moet.
0: Ja.
1: Maar ik wil niet.
0: Ja.
1: Nee. Maar ja, dingen komen wel voor, tuurlijk. Ik denk wel een heel stuk minder dan pak een beetje een generatie geleden. Maar ze komen nog wel voor.
0: Nee. Ja, en niet alleen in de islamitische cultuur. Ook de, nou ja, je ziet het ook bij andere culturen.
1: Ik denk niet per se dat het uithuwelijken te maken heeft met de islam. Het heeft meer te maken met de cultuur, denk ik.
0: Ja.
1: En dat is vaak wel wat ik ook wel probeer in het magazine. Dat ik wat er hoort in de islam, dat ik dat wel probeer te verduidelijken. Dat bijvoorbeeld je als vrouw echt wel recht hebt op een happy leven in het huwelijk. En dat je bijvoorbeeld in de islam heb je zoveel recht. Het is niet alleen maar je man zegt nee, je mag niet, dus dan is het klaar. Dus dat probeer ik wel bespreekbaar te maken, zeker.
0: Mooi. Ja, is dit ook de reden dat je met het magazine bent begonnen? Dat je dacht van ja, ik mis dit zelf gewoon.
1: Ik ben eigenlijk begonnen met het magazine omdat ik miste iets waar ik mezelf in kon terugvinden. En dan niet per se islamitisch, maar gewoon wel meer met dat er niet zoveel naakt in voorkomt. Of dat er heel veel over seks wordt gepraat. Of drank. Of iets wat zeg maar heel veel make-up. En dus ja, dat miste ik wel. Iets waar ik mezelf in kon vinden.
0: Ja, en misschien inderdaad de mode ook. Qua make-up, maar ook qua kleding. Ja,
1: zeker.
0: Dat is ook niet in elk magazine hetzelfde, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. En dat betekent niet dat ik de doorsnee Nederlandse magazine niet leuk vind. Want ik hou van magazines. En ik vind heel veel magazines leuk. Alleen, ik miste wel de connectie met mijn achtergrond. En met wat, ja, doorsnee in een Nederlandse magazine te vinden is.
0: Ja, en wat denk ik sowieso leuk is als je een boek leest of naar een film kijkt. Maar ook als je een magazine leest of naar de radio luistert, dat je ook jezelf daarin kan terugherkennen.
1: Ja, precies.
0: In denkbeelden, maar ook in hoe mensen eruit zien misschien.
1: Zeker. Ik zie heel weinig vrouwen van kleur in magazines. En dat miste ik echt wel. Vooral vrouwen van kleur, dat miste ik heel erg.
0: Hey, het magazine is er, maar ja, je kampt wel met het probleem dat je eigenlijk net iets te weinig abonnees hebt. Waarom is het zo belangrijk dat dit blijft bestaan?
1: Heel simpel, omdat we de enigste zijn. Dus we zijn niet een magazine die je overal kan vinden. Dat je we lagen eerst in de Bruna, maar we zijn uit moeten gaan omdat de oplagen te te laag was

0: zeg maar. En de productiekosten te hoog werden voor mij om te dragen. Want ik maak het magazine in mijn eentje. Ik draag de kosten in mijn eentje. En nu ben ik wel op een punt dat we, nou, laten we zeggen, 170 abonnees hebben. En ik moet er 250 hebben voor het eind van het jaar.
1: Dus bij deze, we gaan een oproep doen. Vertel.
0: Wil je abonnee worden van Khadira Magazine? En Khadira laten helpen blijven bestaan? Abonneer je dan.
1: Ja.
0: Je abonneert je al voor €26,95 per jaar en dan krijg je 4 edities.
1: Ja, en het zijn prachtige magazines. Hoeveel bladzijden heeft het?
0: 100 bladzijden.
1: Ja, het is hartstikke dik. Oh, wauw. Ja, nou, een heel mooie Haagse onderneemster die dit doet. En ze is de enige in heel Nederland. Want ja, daar is zij geen concurrenten. Dus dat is echt fantastisch.
0: En even voor de niet moslimvrouwen die dit luisteren. Het is echt niet alleen voor moslimvrouwen. Er zijn heel veel herkenbare situaties van vrouwen.
1: Het is gewoon een vrouwenmagazine.
0: Ja, precies.
1: Alleen wel met een islamitische
0: randje.
1: Ja, precies. Hey, en als we dan hebben over de islamitische vrouw, is dat dan een vrouw die een hoofddoek draagt of die dat juist niet draagt? Is dat dan iemand die heel veel weet over haar geloof? Of is dat iemand die juist een beetje beginnend is of net bekeerd is? Vertel, voor wie is dit echt?
0: Het is eigenlijk echt voor elke moslimvrouw die er is in Nederland en een heel klein stukje België, maar echt voor iedereen. Je hoeft niet een hoofddoek te dragen. Je hoeft niet een hoofddoek te dragen. Je kan een bekeerling zijn. Je kan heel veel kennis hebben van de islam. Want het is niet dat we heel veel wetten en regels bespreken in het magazine. Maar we doelen bijvoorbeeld wel op dat, laat ik een gek voorbeeld, dat als je make-up draagt, weet je wel, dat je wel weet, bewust bent van de regels binnen de islam. Wanneer je naar buiten gaat. Maar nee, het is voor iedereen. Iedereen kan het lezen.
1: Ja, en wat zo leuk is aan jou, Priscilla, is dat je nog veel meer doet. Want je hebt een hele community gebouwd. Ook allemaal evenementjes heb je georganiseerd. Van een picknick voor de abonnees tot en met, nou ja, van alles. Wat je dan allemaal nog meer doet naast het magazine. Alleen maar SEC uitgeven. Maar voor die hele community horen we zo naar Nielson.

0: Ja, Topic en Becky G hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, daar luister je naar natuurlijk maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 altijd live vanuit de bibliotheek. En nou ja, de afgelopen weken heb je het met mij moeten doen. Chicky Traxel is mijn naam. Maar vanaf maandag zit Jessica weer hier op haar vertrouwde stekkie in de bibliotheek. Ze heeft lekker 6 weken zomervakantie gehad. Maandag begint natuurlijk weer school. Vandaag is de laatste zomervakantiedag en dan hebben we nog weekend. En dan maandag gaat ook weer alles beginnen. Het politieke reces, noem maar op. Hoe is het bij jou de zomervakantie geweest? Je hebt natuurlijk ook kids.
2: Rustig, maar mijn kids zijn al heel groot.
0: Ja, daar viel wat. Zomaar uit het niets.
2: Nee, precies. Mijn kinderen zijn al groot, dus die leven hun eigen leven.
0: Ja, dus die heb je niet hoeven te vermaken. Nee.
2: Als ik ze wilde vermaken, was nee. Ik heb met vrienden afgesproken vandaag.
0: Oh ja. Je moet moeite doen om met ze af te spreken.
2: Ja, zeker.
0: Want ze hebben een te drukke agenda.
2: Ik moet bijna mijn agenda erbij pakken.
0: Ja, hun agenda.
2: Welke dag heb jij vrij?
0: Ja. Ja, zo gaat dat, hè, als je al wat oudere kinderen hebt. Hey, ik zei het net al, je hebt natuurlijk het magazine Kadira. Wel een beetje een nood, want we hebben abonnees nodig om te zorgen...
2: 70 nodig.
0: Ja, om te zorgen dat dit enige moslim magazine, vrouwen glossy, kan blijven voortbestaan. En het is echt een prachtig blad. Dus ja, kijk eventjes op de socials. Kadira. Kadira schrijf je met een Q. Ja. Q-A-D-I-R-A. Ja. En dan zie je vanzelf hoe mooi het allemaal is vormgegeven. Niet zo gek, want deze dame, deze onderneemster uit Den Haag, is vormgever, illustrator. Je hebt ook heel veel kaartjes, hè, illustreer je?
2: Ja, ik heb, omdat ik, zeg maar, toen ik ging illustreren en dat ging posten op Facebook toendertijd, rolde ik weer in het illustratievak eigenlijk. En daar ben ik nooit mee gestopt, dus ik maak kaartjes, wenskaarten.
0: Op aanvraag ook gewoon.
2: Aanvraag ook inderdaad. Ik heb onlangs een trouwkaart.
0: Geboortekaarten, ja.
2: Kaartjes. En mijn kaartjes kan je vinden op Kaartje de Go. Dus ja.
0: Ja, fantastisch. Maar je doet ook meer. Ik zei het net al een paar keer. Want dat vind ik echt superleuk. Sowieso voor de community van het magazine heb je meerdere keren een get-together voor vrouwen georganiseerd.
2: Er staat 13 september gepland weer.
0: Oh, echt? Oh, al bijna. Ja, fantastisch. Nou, vertel. Wat is er 13 september te doen?
2: 13 september hebben we een garden get-together eigenlijk. Een garden gathering, moet ik zeggen. En dat is op Nardinkland in Laren. Dat is een landgoed. Echt prachtig landgoed. Heel groot oppervlakt. Waar we lekker gaan lunchen. Met vrouwen, ondernemers of niet-ondernemers. Of vrouwen die denken dat ze willen gaan ondernemen. Met elkaar kunnen sparren, met elkaar kunnen lachen. En even kunnen wandelen door de tuin. Er is gelegenheid om een foto te maken. Het is gewoon even 4 uurtjes buiten je comfortzone en even alles achter je laten en heerlijk in de tuin genieten.
0: Oh, klinkt helemaal goed. En de dames die het magazine volgen of die jou volgen op de socials, die kunnen zich daar dan voor aanmelden. Hoe gaat dat?
2: Je kan je aanmelden op fascination.com. denk ik. Of NL. Moet ik
0: kijk op de socials van Kadira.
2: Ja,
0: daar staat het vast.
2: Daar staat het op. Daar kan je op aanmelden, kan je een kaartje kopen. En dan ben je van harte welkom.
0: Nou, klinkt helemaal goed, maar dichter bij huis. Want dit is helemaal in Laren. En ook al heb je daar prachtige, hoe noem je dat, joh? De heide heb je daar.
2: Heide.
0: Ja, en dat hebben we natuurlijk weer niet in Den Haag. Maar ja, hier hebben we ook heel veel moois. En onder andere ook waar jouw prachtige studio zit. Waar je ook dat mooie magazine Kadira maakt. Heb je ook workshops. Er was een bloemenworkshop.
2: Er is een bloemenworkshop. Er zijn, wat ik zelf vaak geef, zijn schilderworkshops. Je kan de ruimte huren om een workshop te geven. Ik heb de studio nu denk ik een maand of 5. En ik hoop dat we vanaf september straks echt een flow kunnen hebben van verschillende workshops die aangeboden worden door mezelf en door andere hostes.
0: Ja, superleuk. Want wat staat daar op de agenda of waar is heel veel vraag naar?
2: Nou, er is vooral vraag naar creativiteit, merk ik. En even wat rust. Even 1,5 uur je mindset op 0 en gewoon iets doen. Dus creativiteit loopt lekker op het moment, gelukkig. En ja, kindertekenlessen ga ik geven.
0: Wat superleuk. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen, want ik ben dan een beetje perfectionistisch. En ik vind dat ik niet goed kan tekenen. Zeker als ik naar jou kijk, dan denk ik, nou, ik lijk wel iemand van de kleuterklas.
2: Nee.
0: Maar volgens mij heb je daar wel foefjes op om mensen Tuurlijk. Toch aan het tekenen te
2: Zeker.
0: Krijgen. Hè?
2: Iedereen kan iets leren. Het punt is alleen dat je het moet willen leren.
0: Ja, dus je moet niet zo verlegenachtig
2: nee,
0: zijn
2: zeker.
0: Zoals ik.
2: En fouten maken is nooit erg. Mijn tekenlerares zei vroeger altijd van... tekenen kan eigenlijk nooit fout zijn, want het is jouw visie, het is jouw beeld. Het is iets wat jij wil maken. En als jij het oké vindt, dan is het goed.
0: Ja, dus als de verhoudingen wat mij betreft niet kloppen, dan nou en.
2: Ja, precies.
0: Fantastisch. Hey, waar kunnen mensen jou volgen en alles over de workshops die je doet... en natuurlijk alles over het magazine vinden?
2: Ja, alles met workshops en de studio, het atelier, zeg maar... dat kan je vinden op Instagram, dat heet bij House of Noor... En Noor is dan met dubbel O. En alles over Khadira kan je op Instagram ook vinden op Khadira Magazine.
0: Nou, ga het volgen, want er zijn nog 70 abonnees nodig. Dus zeg het voort, want ja, het zou toch eeuwig zonde zijn... als deze Haagse onderneemster moet stoppen met het prachtige magazine... wat ze maakt, de enige is ze in Nederland die dit doet. Dus volg haar. Priscilla, onwijs bedankt.
2: Dank je
0: wel. Ik wil je een heel mooi weekend wensen. En ik ga je einde van het jaar misschien weer spreken. En dan gaan we melden dat we de 70 abonnees hebben gehaald.
2: Ik hoop het.
0: Ja, toch?
2: Abonneer je, 26,95.
0: Gaan we deze afspreken. Een andere powervrouw uit Den Haag is Anouk. En ik ga dat draaien voor je, One Word.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad.
1: Yes.
0: Den Haag FM.
1: Natuurlijk draai ik Haagse muziek, want wij zijn Den Haag FM. En ik ben Chickie Rashagenees. Trots op mijn stad en ook trots op de artiesten, de ondernemers en alle mensen die de stad elke dag weer een stukje mooier maken. En het leukste van Den Haag FM is dat ik al die mensen hier altijd mag uitnodigen voor een kopje koffie of een kopje thee. En dan gezellig met ze mag babbelen. Dat heb ik de afgelopen 6 weken weer met enorm veel plezier gedaan. En ik ben binnenkort natuurlijk ook wel weer te horen. Elke donderdag bij Jessica in Haags Bakkie. En volgende week vrijdag ben ik trouwens ook weer te horen in de ochtendshow. Maar tussen 10 en 12, ja, de afgelopen weken was ik er. En vanaf maandag is Jessica er weer gewoon. Ik wil jullie een prachtig mooi weekend wensen. Gezellig dat je de hele zomer hebt geluisterd of af en toe hebt geluisterd. Een hele mooie vrijdag gewenst. En ik spreek jullie snel weer. Ik sluit af ook met Haagse muziek van C-Vonk. Met het nummer Midden. Deze week gereleased.
2: Hey, we landen in de midden. Aha.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. Een overvolle grote markt met lekkere muziek en veel nieuwe gezichten. Het studiejaar in Den Haag is officieel afgetrapt. Tijdens het Welcome Festival maakten studenten van 9 onderwijsinstellingen kennis met elkaar en met hun nieuwe thuisstad. Onderwijswethouder Mariette van Leeuwen kwam tijdens het festival woensdag ook even langs. Volgens haar is het goed als studenten verder kijken dan de studiebanken en ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. De heropening van de Hubertustunnel is opnieuw uitgesteld. Medio september wordt volgens de aannemer niet gehaald. Het is de zoveelste vertraging in de werkzaamheden aan de tunnel tussen Madurodam en Wassenaar. Het college van BMW zegt dat gezien de huidige stand van het werk de tunnel volgende maand nog niet veilig en beheersbaar open kan. De aannemer moet ook opnieuw flink betalen voor de vertraging. Zolang de Hubertustunnel nog niet open is, zo'n 13.000 euro per dag. Het weer nog onbestendig met af en toe zon in de loop van de dag en vanavond buien met windvlagen en kans op hagel en onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Spuigasten, de politieke talkshow op Den Haag FM.

0: Reizen in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh,
2: treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar kan het lager argumenten.
1: Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in, die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. Scheveningen, dag en nacht. Zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. En een overvolle grote markt met lekkere muziek en veel nieuwe gezichten. Het studiejaar in Den Haag is officieel afgetrapt. Tijdens het Welcome Festival maakten studenten van 9 onderwijsinstellingen kennis met elkaar en met hun nieuwe thuisstad. Onderwijswethouder Mariette van Leeuwen kwam tijdens het festival eerder deze week ook even langs. Volgens haar is het goed als studenten verder kijken dan de studiebanken en ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. Dan het weer. Vanmiddag weer code geel vanwege onweer. Kunnen ook flinke windstoten bij zitten en hagel. In de loop van de middag trekken die buien weer weg. Vanavond klaart het op. Later vanavond is er nog wel kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij een graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
0: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in, die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. Scheveningen, dag en nacht. Zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. En een overvolle grote markt met lekkere muziek en veel nieuwe gezichten. Het studiejaar in Den Haag is officieel afgetrapt. Tijdens het Welcome Festival maakten studenten van 9 onderwijsinstellingen kennis met elkaar en met hun nieuwe thuisstad. Onderwijswethouder Mariette van Leeuwen kwam tijdens het festival eerder deze week ook even langs. Volgens haar is het goed als studenten verder kijken dan de studiebanken en ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. Dan het weer. Vanmiddag weer code geel vanwege onweer. Kunnen ook flinke windstoten bij zitten en hagel. In de loop van de middag trekken die buien weer weg. Vanavond klaart het op. Later vanavond is er nog wel kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij een graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in, die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. Scheveningen, dag en nacht. Zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. En een overvolle grote markt met lekkere muziek en veel nieuwe gezichten. Het studiejaar in Den Haag is officieel afgetrapt. Tijdens het Welcome Festival maakten studenten van 9 onderwijsinstellingen kennis met elkaar en met hun nieuwe thuisstad. Onderwijswethouder Mariette van Leeuwen kwam tijdens het festival eerder deze week ook even langs. Volgens haar is het goed als studenten verder kijken dan de studiebanken en ontdekken wat Den Haag allemaal te bieden heeft. Dan het weer. Vanmiddag weer code geel vanwege onweer. Kunnen ook flinke windstoten bij zitten en hagel. In de loop van de middag trekken die buien weer weg. Vanavond klaart het op. Later vanavond is er nog wel kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij een graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

is Den Haag FM. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af. Bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
15: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen Dag en Nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: De Vrij Mibo met Elias van Hees op jouw stadsradio.
7: Hallo. Ja, we zijn er weer. Een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar Den Haag FM.
8: Den Haag FM.
7: En ja, we hebben vandaag een zangeres in de studio. Dus reden genoeg om te blijven kijken en luisteren natuurlijk. Ik heb best wel een chille zomer gehad. Het was erg warm. Ik denk bij jullie ook. En nou, ik heb zin om weer te beginnen. Dus blijft u luisteren. Tot zometeen. Dit is Walking on a Dream. Walking on a Dream.

0: Bas van Hees.
1: Ja, ja, ja, zo is dat. En leuk dat je weer luistert naar Den Haag FM. Ik heb er weer zin in vandaag. Ik hoop jullie ook. Ik heb een perfecte zomer gehad. Ik ben naar Zandvoort geweest. Ik ben naar Kanye West geweest in de Faro. Dat was ook te gek. Ik heb allerlei leuke dingen gedaan. En volgende week ben ik er niet. Want dan ga ik lekker met vakantie. Ik heb vandaag weer een gast. Ze komt uit Den Haag. Ze kan heel goed zingen. Dus wat dat betreft, dat belooft nog wat te worden. Ik ga haar gewoon aankondigen.
0: Dit was de week van...
1: Ja, de week van Holly Ann. Welkom.
2: Hi, dankjewel.
1: Hoi. Gaat het goed?
2: Ja, heel goed.
1: Spannend, hè? Eerste keer radio.
2: Zeker heel spannend, ja.
1: Maar volgens mij gaat het hartstikke goed komen. Hey, voor de mensen die jou nog niet kennen... kan jij je kort introduceren aan de Hagenaars en Hagenezers? Wie je bent en wat je doet?
2: Hi, ik ben Holly Ann. Ik ben zangeres en songwriter. En ik heb een nieuw project...
1: Ja, ja, daarvoor ben je hier ook vandaag natuurlijk. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben.
2: Yes.
1: Hey, en hoe oud ben je? Hoe lang woon je al in Den Haag? Kan je iets meer vertellen over jezelf?
2: Ja, ik ben 26. Ik ben geboren en getogen in Den Haag. En sinds kort woon ik ook op mezelf in Den Haag. Dus dat is heel erg leuk.
1: Kijk, dus dan kan je nog meer van het leven ontdekken. En als je nou Den Haag in één woord zou moeten omschrijven... hoe zou je dat benoemen?
2: Toch een dorpsgevoel, gezelligheid.
1: Ja, nou, mooi gezegd. Ja. Den Haag is natuurlijk ook heel gezellig. Dus dat is natuurlijk wel het... heb jij de favoriete plek waar je graag komt?
2: Oeh. Ja, toch wel Paardcafé. Maar dan ben ik wel een beetje biased natuurlijk.
1: Ja, maar dat ga je natuurlijk wat doen volgende week. Dus ja, voor de mensen die ze toch luisteren. Laten we gelijk naar de... Je bent heel erg to the point. Laten we het gelijk daarover hebben. Wat ga je doen?
2: Volgende week, 3 september, heb ik mijn EP-release in het Paardcafé. Speel ik samen met mijn band een gratis show. Dus kom zeker kijken. Het gaat een leuke boel worden.
1: Ja, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Met je EP. En die ga je daar gewoon aan het volk laten horen.
2: Ja.
1: En dan kunnen ze gewoon naartoe komen. Nou, de Paardcafé is gratis natuurlijk. En vanaf hoe laat is dat?
2: Vanaf 8:00. En we hebben een heel leuk voorprogramma, Bad Posture. En dan een stukje later zullen wij onze set spelen.
1: Dus gewoon een hele avond live entertainment.
2: Yes.
1: Muziek voor de mensen.
2: Zeker weten.
1: Hey, wat goed. Hoe heb je dat geregeld?
2: Ja, gewoon vaak gemaild. Vragen of ik mocht komen spelen. En toen kreeg ik het groene licht dat dat mocht. Dus direct een EP-release show van gemaakt. Zodat we al ons materiaal kunnen spelen.
1: Heel erg leuk. En yes, om een EP natuurlijk te releasen. Hè? Dus mensen, we mogen volgens mij geen reclame maken. Maar voor het paard mag dat. Dus volgende week Paardcafé, 3 september om 8:00. Kan je Holly Ann zien. En die gaat dan, je gaat die dag ook 2 nummers releasen. Volgens mij nog erbij.
2: Ja, klopt.
1: En ja, je moet natuurlijk om een EP te spelen, te laten horen, moet je hem natuurlijk ook maken. Dus hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Ja, dat is wel een leuk verhaal. In het derde jaar van mijn opleiding bedacht ik me, ik wil muziek gaan maken. En toen maar
1: wat voor opleiding doe je?
2: Ik heb muziektheater gestudeerd aan Codert in Rotterdam.
1: Ja. Oké, dus je bent echt een geschoold muziekartiest.
2: Yes.
1: En ja, dan ga je op een gegeven moment dus muziek echt uitbrengen.
2: Ja.
1: Hoe pak je zoiets aan?
2: Ja, gewoon eigenlijk mensen benaderd. Mijn bandleden heeft gevraagd van, joh, ik heb een idee. Willen jullie met mij muziek gaan maken? En toen ging dat zo. We hebben samen in de studio gesprongen en zijn we muziek gaan maken met z'n allen.
1: Ja, dan heb je natuurlijk een studio nodig en een producer en zo. En hoe gaat zoiets? Ga je dan mensen bellen, dus ook allemaal? Je band bellen heb je gedaan.
2: Ja.
1: En dan vervolgens?
2: Ja, gewoon gaan maken.
1: Die mensen hebben al die voorzieningen al. Dus die kunnen je dan gewoon helpen om...
2: Ja, ik had wel geluk dat ik professionele muzikanten had gevraagd die het wilden doen. Dus daar had ik heel veel geluk mee. En toen met z'n allen samen de studio ingesprongen. Met een hele leuke producer, Django, als je kijkt. Shout-out naar jou. Die heeft geproduceerd en gemixt. Dus ja.
1: Ja, belangrijk. Dat is natuurlijk belangrijk. Want dan zorg je ervoor dat het ook een beetje om aan te horen is.
2: Ja, dat het een klein beetje professioneel is, dat is wel belangrijk, ja.
1: Ja. Was het lastig?
2: Het heeft wel lang geduurd voordat het was wat ik wilde hebben uiteindelijk. 3 jaar.
1: Dat is wel een poos.
2: Dat is zeker een poos.
1: En in totaal heb je nou een EP straks met 4 nummers.
2: Ja.
1: Dat is wel lang. Waar zat hem dat in, dat het zo lang duurt?
2: Het überhaupt beginnen met schrijven. De juiste mensen bij elkaar zoeken. De juiste sound willen ontwikkelen. En het toch perfectionistisch zijn een klein beetje.
1: Daar heb je er dus ook gewoon heel goed over nagedacht.
2: Ja.
1: Ja, dat scheelt dan als je een geschoolde muzikant bent.
2: Ja.
1: Dan let je denk ik op ieder nootje.
2: Ja.
1: Is het moeilijk om muziek te maken voor jou? Zelf, zeg maar, om te schrijven, om melodie natuurlijk, of krijg je daar heel veel hulp bij?
2: Nee, dat probeer ik het allerliefst gewoon zelf te doen achter mijn piano. En dan breng ik het naar mijn band en gaan we samen eigenlijk het hele nummer arrangeren. Zodat de visie die ik in mijn hoofd heb eigenlijk het echt uitgewerkt kan gaan worden.
1: Juist, dat hele irritante jingletje is nu afgelopen, dus we kunnen nu gewoon praten. Maar dat betekent dan ook dus inderdaad de drums erbij, de gitaren. Dat het een totaal pakket is, zeg maar.
2: Ja.
1: En dan daarna moet je het nog gaan mixen en masteren. Ja. En daar heb je dus allemaal mensen voor gevonden die dat goed kunnen.
2: Ja.
1: Nou ja, dan moeten we eigenlijk. Ja, wat goed. Dan moeten we eigenlijk maar even naar een plaatje van jou gaan luisteren, denk ik.
2: Yes.
1: En jouw eerste is volgens mij, als ik het goed heb, Call Me Eve.
2: Call Me Eve, klopt.
1: Ja, wil je daar nog wat over vertellen? Specifiek over dat liedje?
2: Ja, dat hebben we in januari uitgebracht. Dat was onze eerste single. Hebben het toen gereleased. Dat was echt een onwijs feest om een eerste nummer op Spotify te hebben. En dan samen met de band. Ja, fantastisch.
1: Ja, kan ik begrijpen. Je hebt er nu weer een volger bij trouwens. Ik ben jou gaan volgen op Spotify. Ja. Dus dat is ook belangrijk, hè, dat mensen dat doen.
2: Ja, zeker. Volg mij ook op de socials. Het is Holly Hergelink. Mijn muziek-ad is Holly and Music Off. En dan ben je op de hoogte van alle muziek die wij uitbrengen.
1: Ja, nou, we gaan luisteren. Wat mij betreft, naar Call Me Eve.
2: Leuk!

0: Holly Ann op Den Haag FM met Call Me Eve. En het toeval wil daar, ik weet niet helemaal of het toeval is, dat ze tegenover mij zit. Ja, Holly, hoe heb je dit nummer gemaakt? Je vertelde net, hè, je hebt een hele EP. Ja. Twee nummers komen volgende week pas uit. En vandaag kwam er één uit, nou, die gaan we straks natuurlijk draaien. Mm-hmm. Spoiler alert. Maar deze, Call Me Eve, wat is, hij is erg rockerig ook.
1: Ja.
0: Dat is een goed nummer.
1: Ja, daar hou ik wel van.
0: Ja. Muziek. Hoe heb je dit geregeld allemaal?
1: Ja, dit was eigenlijk een heel spontaan liedje. Die schreef ik onderweg naar school in de trein. Ik had wat inspiratie en toen ging ik gewoon in mijn notitie-app op mijn telefoon ging ik wat lyrics opschrijven. Toen kwam ik op school en toen benaderde ik Bram, klasgenootje van mij, die speelt heel goed gitaar. Toen zei ik, joh Bram, ik heb hier een liedje. Zullen wij die eens uitwerken samen? En toen is dat gelukt. Dus we hebben samen dat liedje geschreven eigenlijk. Ik de tekst en de melodie en hij de akkoorden toen.
0: Ja, dus eigenlijk een co-productie. Dus het akkoordenschema, dat is door hem gedaan.
1: Ja.
0: En jij hebt de tekst geschreven. Yes. En waar gaat het over?
1: Ja, het gaat over het verhaal van Adam en Eva in de Bijbel. En er is niemand voor haar die het opneemt. En dat wilde ik graag doen.
0: Wat creatief.
1: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk de mensen die het niet kennen. De appel van de boom. Het is natuurlijk een heel patriarchaal verhaal.
1: Ja, dat inderdaad. En iedereen accepteert dat maar gewoon. Maar ik dacht, ja, eigenlijk heeft zij niemand gehad die het voor haar opnam in dat verhaal. En dat wilde ik dan graag doen.
0: Ja, want het classic verhaal is dan, ja, ik ben heel bijbels opgevoed, dus ik ken het dan. Dat Eva, die heeft Adam. En Adam is zeg maar de oerman. En die voelt zich op een gegeven moment eenzaam. En Adam is door God geschapen, zeg maar. En dan komt Eva erbij uit zijn rib. Dat is natuurlijk al een heel raar verhaal. Ja, of tenminste, ja, dan ben ik ook een beetje voor ingenomen. Want ik heb er allemaal niks mee met geloof. Omdat het mij zo door de strot is gedouwd vroeger als kind. Dus, maar goed, er komt Eva erbij uit de rib van Adam. Dat is natuurlijk al heel bijzonder.
1: Ja.
0: En dan vervolgens is Eva degene die ook zegt van, hey, je moet die appel proberen. En dat is dan de enige boom waar ze van God niet aan mogen komen.
1: Ja,
0: heeft natuurlijk ook iets naargeestigs.
1: Ja, en dan doordat zij in die appel heeft gebeten, zijn wij maar allemaal.
0: Er komt de slang en dat is dan de duivel. Ja. En dan, en ze leven nog lang en gelukkig.
1: Ja, of niet.
0: Ja. Nee, ja, dat is een bijzonder verhaal.
1: Ja,
0: dus, maar dat is toch al geschreven vanuit het perspectief van de man.
1: Ja.
0: Dus jij dacht van, nou, ik ga daar even een pleidooi voor Eva van maken.
1: Ja, dat wilde ik graag voor haar opnemen. Van ja, misschien is zij er wel ingeluisterd, dat weten we allemaal niet. Maar niemand heeft het ooit voor haar opgenomen of haar kant van het verhaal verteld. En dat, ja, verdient zij wel, vind ik.
0: Ja, nou, mooi. En het is natuurlijk zo, als je dingen opschrijft, laat je ook dingen weg.
1: Ja.
0: Dus je kan ook een alternatief verhaal schrijven ooit nog eens. Misschien.
1: Misschien.
0: Maar dat is goed. Het is met het liedje begonnen. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En deze heb ik een paar maanden geleden uitgebracht, toch?
1: Klopt, in januari, ja.
0: Ja, oké. Okay. En dat is dan het eerste liedje van je EP. Hoe heet je EP eigenlijk?
1: Genesis.
0: Genesis. Ja, nou, dat is allemaal wel heel erg.
1: Zie je een thema?
0: Ja, ik zie een thema, ja. Ja, en de volgende, die heeft ook een bijzondere naam.
1: Ja, ook.
0: Maar hoe waren de reacties? En wat je bent dan natuurlijk, mensen kennen jou. Heb je een grote fanbase trouwens? Of ben je die nog aan het bouwen?
1: Ja, ik ben die nog aan het bouwen. Ja, we zijn pas een heel startend project. Dus dat zijn vooral vrienden en familie die luisteren. En dat is ook heel erg leuk.
0: Ja, en die supporten jou natuurlijk heel erg.
1: Ja.
0: Dus die staan heel hard te schreeuwen volgende week in het paard. Op 3 september om 8 uur, Paardcafé. Waar jij dan die hele EP natuurlijk gaat spelen. Ga je nog andere liedjes dan ook doen?
1: Zeker. We hebben echt een brede set van 3 kwartier. Dus we hebben nog veel meer bijgeschreven anders dan het EP.
0: Gaaf. Hey, wat zing je dan zoal? Als je niet je eigen werk, of is het allemaal al zelf?
1: Ja, het gaat veel al zelf zijn. Ja,
0: oké. Okay.
1: Het zijn 2 covers, maar die ga ik nog bewaren.
0: Ga je niet vertellen ook?
1: Nee,
0: oké. Okay. Maar waar hou jij je inspiratie dan vandaan?
1: Ja, van mythische verhalen. Dus zoals de Bijbel, maar bijvoorbeeld ook de Griekse mythologie. Heb ik ook, nou ja, ook een van de liedjes op mijn EP heet Pygmalion. Dat is ook een Grieks mythisch verhaal. Dus daar, van oude verhalen die ik dan graag modern wil herschrijven. Dat is eigenlijk waar ik van kik.
0: Ja, dus daar hou je gewoon de inspiratie vandaan. En als ik het dan meer muzikaal bedoel, bijvoorbeeld, de vraag van, nou, wat zijn nou voor jou rolmodellen? Of het kan ook zijn dat iemand niet in de muziek zit, maar wel heel erg inspiratiebron voor jou is.
1: Ja, The 1975 is mijn favoriete band. Hoe zij ook andere artiesten refereren in hun muziek of andere verhalen, dat was echt een hele grote inspiratiebron voor mij. Verder David Bowie met zijn personages en uitbundige kleding en stijl. En Kate Bush met haar hoge tonen.
0: Ja, vet.
1: En ook rockmuziek.
0: Ja, vet. Ja.
1: Heel vet.
0: Dat is wel goed, hè? Ik hou ook heel erg van jaren 80. Dat zei ik vooraf al. En Kate Bush natuurlijk wel helemaal terug.
1: Ja,
0: Ja, nooit weg geweest, maar die is weer helemaal terug in de mainstream aandacht.
1: Klopt.
0: Ja, door Stranger Things en zo. Nou ja, dat klinkt allemaal goed. En wat is nou jouw doel? Of heb jij heel erg veel plezier in het maken? Of wil je ergens echt naartoe? Wil je een superster worden? Of?
1: Ja, ik wil heel graag op Rock Werchter spelen.
0: Maar.
1: Dat hoeft nog niet snel.
0: Geen kleine ambitie.
1: Als de boekers kijken, dat is mijn doel, ja.
0: Ja, en waarom daar? Ja, ik kan het wel invullen, maar waarom daar? Ja,
1: gewoon een ontzettend vet festival.
0: Ben je er geweest ook al?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Toen dacht ik wel van, oké, dit wil ik.
0: Daar wil ik ooit gewoon zelf staan. Ja, het is wel ambitieus.
1: Ja.
0: Maar ik hou er wel van. Dat is goed. En dan heb je allemaal tussenstappen nodig natuurlijk om daar te komen.
1: Zeker. We zijn pas begonnen, dus...
0: Ja.
1: In the long run.
0: En ben je alweer met nieuwe muziek ook bezig? Na zeg maar deze EP?
1: Ja, we hebben al veel bijgeschreven. Dus we gaan ook heel veel nieuwe liedjes ook spelen bij onze set in het Paardcafé. Dus we hebben er heel veel zin in.
0: Nice. En doe je dan ook dat zeg maar als soort van proef? Om te kijken hoe dat landt of zo? Of hoe doe je zoiets? Laat je dat eerst weer horen aan mensen voordat je het uitbrengt?
1: Ja, eerst met mijn band. Dus ik breng de nieuwe liedjes naar mijn band. En dan gaan we dat uitwerken. En dan merken we, oh, zit hier wel wat? Of zit hier... Is het lariekoek?
0: Ja.
1: Ja, en dan als we merken van, oh ja, hier zit wel iets van ja, een goede melodie of spanning, dan gaan we dat uitwerken.
0: Oké, en als je dan daar tevreden over bent, dan breng je het uit? Of ga je ook nog, heb je nog een soort van luistersessie met mensen? Of hoe doe je zoiets? Of ben je gewoon vanuit jezelf gewoon super overtuigd en comfortabel dat het dan wel goed is zoals het is?
1: Nee, ik vertrouw mijn band en hun mening wel echt. Dus als zij zeggen van, ja, hier zit dat in, dan vertrouw ik daar wel op.
0: Helder. Oké, nou ja, wat mij betreft, kijk, we kunnen wel weer een plaatje draaien. Bij jouw volgende nummer, die is vandaag uitgekomen, hè?
1: Ja, Judas is vanochtend uitgekomen.
0: Dus die moeten mensen natuurlijk ook allemaal even streamen.
1: Heel graag, ja. Dat is echt mijn favoriete nummer op het EP eigenlijk.
0: Oké, nou vertel eens.
1: Ja, dat is gewoon die heeft ook een heel bijzonder verhaal. Ik hou van verhalen, ik herschrijf die graag. En dit was het verhaal van mijn Ierse grootmoeder. Voor de mensen die dat niet weten, ik ben Iers, Engels en Nederlands. En ik heb een Ierse grootmoeder die, helaas op een jonge leeftijd onbedoeld zwanger raakte. En toen 9 maanden eigenlijk, nou ja, door dat hele katholieke systeem in Ierland toen is opgesloten en is geforceerd dat kindje helaas te moeten baren. En nou ja, dat zij dus ook nooit die stem heeft gehad om daar iets tegenin te brengen, vond ik gewoon heel kwalijk. En ze heeft er nooit ook iets over kunnen schrijven of kunnen delen, want zij kon niet schrijven, ze kon niet lezen. Dus wilde ik het ook graag voor haar delen als een waarschuwing naar vrouwen van, ja, ik vind het belangrijk dat vrouwen altijd de baas zijn over hun eigen buik.
0: Wel heftige thema's.
1: Zeker heftige thema's.
0: Ja, nou, dat is wel goed.
1: Ja.
0: Dat is wel goed. En hoe zijn de reacties tot nu toe vandaag?
1: Ja, positief. Gelukkig.
0: Mooi.
1: Ik heb heel veel lieve berichtjes gehad. En ja, maakt me heel blij.
0: Ja, het is wel een goed nummer.
1: Dank je.
0: Zullen we gaan draaien?
1: Graag.
0: Oké, je hoort Holly en op Den Haag FM. En dit is Judith.

0: Holly Ann op Den Haag FM en met Judas. Ja, zeg het maar.
1: Ja, dat was hem.
0: Ja, goed liedje ook weer. Het zit allemaal wel mooi in elkaar ook.
1: Ja, ik ben wel echt trots op dat liedje.
0: Ja, dat moet je denk ik ook zijn. En vind je het gemakkelijk om gewoon, ja, weet ik het, te zijn wie je bent en dingen uit te brengen? En ben je daar comfortabel mee? Of is dat nog een beetje zoeken? Want het is natuurlijk ook wel nieuw allemaal, dit.
1: Ja, het is nog een beetje zoeken. Het helpt dat ik een alter ego heb. Dus als ik op het podium sta, dan kan ik me wel zodanig aankleden dat ik denk van oké, dan kan ik echt iemand nieuw embodyen met misschien iets meer confidence dan dat ik zelf heb. En dan lukt het me makkelijker om wat dingen te vertellen die ik anders niet zou vertellen.
0: Oké, heb je een voorbeeld daarvan?
1: Ja, dit is best wel kick-ass wat, nou ja, al die muziek en die grote instrumentaties. En nou ja, dat zou ik denk ik zelf misschien niet helemaal durven of zo.
0: Maar dat durf je dus wel.
1: Ja, maar als ik dus wel met die confidence van die alter ego, dan denk ik van ja, dan kan het me allemaal wat minder schelen of zo.
0: Ja, en op een gegeven moment word je natuurlijk gewoon die alter ego ook. Dat is dan hoe heel veel mensen jou gaan leren kennen natuurlijk.
1: Ik leer wel veel van haar, ja, dat klopt.
0: Ja, wat grappig.
1: Ja.
0: En wat vind je het leuke aan live optreden? Althans, ik hoop dat je het leuk vindt. Of heb je een enorme plankenkoorts? Ja,
1: ik ben alleen maar blij dat ik zo meteen weer op de planken mag staan.
0: Ja, en wat maakt het zo leuk?
1: Ja, gewoon live muziek maken en met elkaar inspelen. En ja, dat is zo magisch. Dat is echt anders dan streamen.
0: Ja, ik heb heel weinig opgetreden met een band.
1: Ja.
0: Dus ik heb dat maar een paar keer gedaan, maar het is wel echt kicken. Het is leuker dan met alleen een orkestbandje.
1: Zeker, het is heel leuk om met mijn band te spelen. En mijn band is heel goed, dus shout-out naar jullie. Het is echt een cadeautje om met hun te mogen spelen elke keer.
0: Wat maakt hun zo goed?
1: Ja, ze kunnen gewoon waanzinnig goed inspelen op een moment en in het moment spelen. En ja, ze hebben ook gewoon onwijs veel talent. Dus dat spreekt boekdelen.
0: Ja, dus ze zijn allemaal ook weer allemaal topmuzikanten, net als jij dan.
1: Ze zijn wel professionele muzikanten.
0: Ja.
1: Daar heb ik heel veel geluk mee.
0: Ja, precies. Dan kunnen ze ervan leven ook een beetje, want het is best wel lastig in de muziek, toch?
1: Het is lastig in de muziek. We proberen het allemaal. Dat is wat wij doen.
0: Ja. En jij geeft ook les, hè?
1: Ik geef zeker les.
0: Nou, vertel eens.
1: Ja, ik vind dat heel erg leuk. Ik geef zangles hier in Den Haag bij de Zangstudio. En aan mijn leerlingen op de Herman Brood Academie.
0: En waar zit de Zangstudio?
1: De Zangstudio is in het Beatrixkwartier.
0: Oh, gezellig.
1: Ja, heel gezellig.
0: Ja, dat is een mooie buurt.
1: Wie er nog een lesje wil komen volgen, is
0: ja, precies. Hè? Dat is voor sommige mensen geen overbodige luxe natuurlijk. Ben jij iemand die... Maar dan ben je zelf ook alleen maar met je stem bezig.
1: Ja. Ja, ik vind vocale techniek ook heel erg leuk. En nieuwe stemmen en talenten ontdekken vind ik ook echt heel erg leuk om te doen.
0: Ja, want hoe is dat bij jou eigenlijk begonnen? Hoe kom je erachter dat je kunt zingen überhaupt?
1: Ja, ik vond zingen altijd heel erg leuk. En mijn familie zat eigenlijk helemaal niet in de muziekwereld. Het was pas op de middelbare school dat ik trad dan wel eens op met schoolbandjes. En dat er dan een docent naar mij toe kwam van, joh, misschien moet je hier is iets mee gaan doen. En ik dacht, nou, dat weet ik
0: wel
1: niet. Ja. En die gaf mij toen, mijn natuurkundedocent, meneer Sieders, als je kijkt, die gaf mij toen een flyer voor de HAVO-VWO voor muziek en dans in Rotterdam. En die zei van, ja, doe maar gewoon auditie en dan zie je wel. Toen ben ik auditie gaan doen en toen werd ik aangenomen. En de rest is history eigenlijk.
0: Dat is wel heel, heel leuk.
1: Ja,
0: dus dat leuk. Maken mensen wel echt het verschil ermee.
1: Ja,
0: dat je was zelf niet op het idee gekomen, denk ik.
1: Nee, zeker niet. En daarom ben ik die docenten altijd ook zo dankbaar geweest dat zij het talent hebben gezien. En daarom vind ik het lesgeven ook heel leuk, omdat ik dat ook mag doorgeven dan.
0: Ja, hoe geef jij les eigenlijk? Wat is jouw signature wat is jouw stijl?
1: Ja, ik probeer altijd iedereen zijn stem zo mooi mogelijk te ontwikkelen zoals zij zijn. Dus niet als iemand anders te leren zingen, maar gewoon echt te luisteren van oké, wat zijn de kwaliteiten aan deze stem en hoe ga ik die ondersteunen? Dat is echt mijn signature.
0: Ja, leuk. Heb je een tip voor mensen die luisteren, denken van hé, ik wil ook wel wat beter leren zingen? Is er iets wat ze kunnen doen, een soort van quick win of zo?
1: Quick win, ja, kom bij mij in de studio een keertje langs.
0: Je gaat niks verklappen ook.
1: Ik ga niks verklappen, maar dat is ook dat kan je ook niet van een afstand zeggen. Het is altijd het beste om er toch met eigen oren naar te luisteren. Dat is het allerbeste wat je kan doen.
0: Dat is ook waar. Wat is de meest gemaakte fout die je tegenkomt? Als vocal coach, zeg maar.
1: Ja, het niet durven. Veel mensen zijn toch heel erg bang en dat is nergens voor nodig. Meestal kunnen mensen veel meer dan dat ze denken. En dan is de valkuil juist eigenlijk niet die drempel overgaan om toch te kijken van vind ik het wel leuk of wil ik hier meer mee?
0: Ja, ik hoor je. Is dat dan ook dat... Ik heb dat soms ook wel. Er komen mensen tegen en die zingen dan heel binnensmonds bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind dat zo raar.
1: Ja, maar die zijn dan misschien bang om het luider te zingen. Ja.
0: Juist, terwijl ja, ik zing altijd keihard. Dus kom ik op plekken en dan is het van ja, wat kom je hard door?
1: Dat is
0: en dan
1: ook
0: zeg
1: een
0: ja,
1: kunst.
0: Dan moet je het even wat anders doen.
1: Ja. Het is maar net wat je gewend bent.
0: Ja, ja, je moet natuurlijk geen pijn aan je strot krijgen daarna.
1: Nee, dat is.
0: Dus genoeg water drinken, dat is een goede tip.
1: Water drinken, goed opwarmen. Veel mensen warmen niet op, maar dat kan ik toch altijd wel aanraden.
0: Ja, met een rietje.
1: Ja, Lax Fox.
0: Juist.
1: Dat
0: ook wel bekend als bubbelen.
1: Dat mijn leerlingen ook altijd meenemen van mij.
0: Ja, ja, dat helpt wel. Het is een soort stemmassage. En dan word je een beetje wat relaxter ook.
1: Ja.
0: Soort stembandenmassage.
1: Oeps.
0: Ja. En ja, ik heb ook nog een tip.
1: Over.
0: Ja, nee, ja. Ja, ik zing natuurlijk zelf ook. Ja. En dat heb je ook niet vaak, denk ik. Maar ananas eten ook.
1: Is dat zo?
0: Ja, bromelien, dat is supergoed voor je stem.
1: Oh,
0: ja. Dus ik heb vandaag het niet gedaan, maar meestal als ik moet zingen, dan neem ik ananas.
1: Oh.
0: Ja, dat is verschrikkelijk goed voor je stembanden.
1: Ga ik ook eens proberen 3 september. Kijken of ik dan nog beter kan.
0: En kan jij heel hoog zingen of heel laag? Wat is jouw stijl? Ja, we hebben natuurlijk net 2 van je nummers gehoord.
1: Ja, hoog voornamelijk. Ja, in mijn eigen muziek zing ik niet heel hoog. Het hoogste wat ik zing nu is in Judas belt ik een E5. Dat is denk ik het hoogste wat er...
0: Dat is wel heel hoog.
1: Dat is wel hoog, ja, ja, ja. Daar heb ik wel even voor moeten trainen. Dat ik die er juist uit.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Ja, gewoon veel doen. En veel met de Lax Fox inderdaad, hè, zingen. En dan
0: zorgen dat je goed warm bent en vol gaan dan. Vol gas.
1: En dan samen met Django toen in de studio en opnieuw en opnieuw en opnieuw totdat het lukt. Ja. En dan live, nou ja, op een gegeven moment zit het er zo in omdat je het vaak repeteert dat het live dan wel gaat, ook met de adrenaline.
0: Ja, dat is ook nog wel zo. En mijn live kun je ook altijd een beetje smokkelen.
1: Nou.
0: Niet met jouw repertoire.
1: Nee, ja, wij spelen ook zonder backing track. Dus het is echt wat je hoort. Het is echt wat je hoort.
0: Oh, ja.
1: Dus er is geen autotune of andere backing track wat er aan staat. Like, je hoort echt enkel wat wij doen. Dus dat is ook wel iets heel spannends.
0: Ja, dat is ook wel zo, ja.
1: Ja.
0: Ja, je kan niet echt zeggen van zingen jullie eens mee of zo.
1: Ja, ik kan wel mijn mic naar het publiek wijzen natuurlijk.
0: Er zijn heel veel mannen die zeg maar volkszang doen.
1: Oh, ja.
0: En heel weinig vrouwen. Is dat geen gat in de markt?
1: Ja, misschien wel, maar dat is niet mijn stijl.
0: Vind je niks?
1: Nee. Ik word er wel af en toe voor gevraagd of ik dat dan wil doen, maar het trekt.
0: Doe je ook niet? Of
1: nee.
0: Ook niet als iemand heel veel geld wil betalen ervoor?
1: Ja, misschien. Maar dan moet je maar wel met een goed bod komen, misschien.
0: Ja, ja, ja, dan ben je wel over te halen.
1: Misschien wel. Misschien.
0: Ja, en dan moet je al die tekst ook onthouden en zo.
1: Dat is zo.
0: Want
1: ja,
0: hoe doe je dat nu?
1: Nederlandstalig. Ja, ik schrijf mijn muziek zelf, dus dat helpt wel.
0: Maar dan onthoud je het gemakkelijk?
1: Makkelijker dan andermans materiaal, ja.
0: Ja, er zit ook weer wat in. Nou ja, ik vind het wel knap.
1: Dankjewel.
0: Eigenlijk. Je hebt geen hulpmiddeltjes als je aan het optreden bent?
1: Nee, ja, ik het is echt. We moeten het gewoon met onszelf doen eigenlijk.
0: Ja, en je speelt geen instrument, hè, tegelijkertijd?
1: Nee, niet tegelijkertijd.
0: Nee.
1: Ik speel wel piano. Dus al mijn liedjes schrijf ik zelf met de piano. Of dan
0: dat is
1: anders
0: wel handig.
1: Dan kom je even eigenlijk de enige die ik met Bram heb geschreven. Maar de live is. Probeer ik me toch wel echt te focussen op de vocals.
0: Oké, nou ja, dat is helder in ieder geval. Ik ga even een muziekje draaien. Ik was van het weekend op Zandvoort, dat was deze jongen ook, Martin Garrix. En die heeft een nummer gemaakt met Dua Lipa. En die gaat zo, dit is de Nagefem, Scared to be Lonely. Tot zometeen.

0: Scared to be lonely, Martin Garrix met Dua Lipa natuurlijk. Die had ik daarnet niet genoemd. Leuk dat je luistert naar de Vrijmibo op Den Haag FM. We zijn er weer. Ik heb er weer helemaal zin in dit jaar. Ik ga volgende week even op vakantie, dus dan ben ik er niet. En in de studio zit Holly. En jij hebt muziek uitgebracht vandaag. En jij gaat volgende week naar het Paardcafé. Wat is jouw verwachting daarbij? 3 september, 8 uur.
1: Ja.
0: Wees daar.
1: We gaan gewoon een grote party gooien daar. Het gaat gewoon heel gezellig worden en gewoon goede muziek. Dus kom af. Het gaat heel leuk worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoeveel mensen kunnen daarin in het Paardcafé?
1: Ja, dat zou ik echt niet weten.
0: 200.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dan hebben we genoeg ruimte voor iedereen.
0: Ongeveer. Ja, dus Den Haag. Het is tijd dat gewoon dat mensen daar naartoe komen. Ja, ik ben er zelf niet. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar als ik in Den Haag was geweest, dan had ik wel even komen kijken. Want ik ben nou ook wel benieuwd. En dan die dag komen nog 2 liedjes uit. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, we hebben nog 2 liedjes. Pygmalion en Sunrise komen er nog uit. En dan hebben we het hele EP op de streamingdiensten staan.
0: Juist, dat is jouw EP Genesis. En mensen kunnen jou natuurlijk volgen op Spotify ook.
1: Yes.
0: Maar die 2 liedjes, wat zijn dat voor liedjes?
1: Ja, Pygmalion gaat over de Griekse mythe van Pygmalion. Dus dat is verhaal dat ik weer heb herschreven. Dat is wel een beetje mijn ding. Over een kunstenaar die verliefd wordt op zijn eigen standbeeld.
0: Een soort narcist of zo?
1: Ja. Ja, of dat
0: ik ken hem niet. Ik ken de mythe niet, denk ik.
1: Nee, maar ik had hem herschreven naar een idee van dat je... Ja, dat ik verliefd werd op iemand waarvan ik dacht... Oh ja, maar die is misschien helemaal niet zoals ik die zelf zie. Dat ik dan toch een versie van iemand heb gemaakt in mijn hoofd... die er misschien niet helemaal is.
0: Oké, interessant. En dat laatste liedje...
1: Ja, dat is een heartbreak song.
0: Ah.
1: Ja, nou, dat is mijn eigen, dat is geen verhaal. Dat is gewoon,
0: dat is gewoon je eigen ervaring?
1: Ja, dat is gewoon mijn eigen ervaring.
0: Heb je die ook geschreven in die periode?
1: Ja, ja. Sterker nog, ik heb die nog een keer gezien en toen heb ik die herschreven. Oh. Dus...
0: Het zijn wel de periode waarin de beste ideeën komen.
1: Ja, huilend achter mijn piano gezeten.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, maar ik ben er echt trots op.
0: Dus dat is heel kwetsbaar?
1: Het is een heel kwetsbaar liedje, ja.
0: Ik vind

0: dat zo'n raar woord eigenlijk, kwetsbaar. Maar,
1: ja, maar dat is het wel. Het is echt wel toch een emotie waar je mee zit, wat je dan toch moet uiten. En ik ben daar heel trots op. Het is een heel mooi liedje geworden.
0: Maar wel dapper dat je het ook uitbrengt dan. Want dan geeft het wel een soort kijkje in je ziel of zo. Om het maar even zwaar te houden.
1: Ja, ja, maar dat als kunstenaar moet je daar toch iets mee met dat gevoel.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik kan moeilijk dingen loslaten. En dan door het er toch over te schrijven, kan ik het een plekje geven.
0: Ja, ik heb heel veel liefdesverdriet gehad. Maar ik heb toen niks gedaan met die creativiteit.
1: Gemiste kans misschien.
0: Ja, misschien wel. Moet ik dat weer nog een keer doormaken? Maar ik kon het gewoon niet of zo.
1: Ja, ik heb ook mezelf echt geforceerd om toen achter mijn piano te kruipen. En met tranen op de toetsen en al toen maar gaan schrijven. Maar het helpt wel echt, merk ik, in mijn proces.
0: Ja, maar dat is belangrijk, want het gaat om jou. Het is jouw leven natuurlijk. Ja. Dus je kan niet het leven beleven van iemand anders.
1: Nee, eigenlijk. Het is mooi dat je daar natuurlijk over kan schrijven en daar kunst van kan maken. Dan komt er ook nog iets uit, iets positiefs.
0: Ja, ik heb dan de taxi naar mijn ex, maar die is niet autobiografisch.
1: Kijk, wel een goede titel.
0: Goed, hè?
1: Ja, taxi naar mijn ex.
0: Ja, daar kwamen ze toen mee. En toen dacht ik, potverdorie, is wel leuk om dat als eerste liedje te doen na mijn break-up. Dus dat hebben we toen gedaan. En mijn ex kon er ook wel erg om lachen.
1: Kijk, dat is goed.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Ja, nee, mijn ex weet er niks van.
0: Nee, maar die gaat er natuurlijk ook niet over.
1: Nee.
0: Dat is ook weer het mooie. Ja. Het zijn jouw emoties. Maar vind je dat dan niet het engste liedje van de vier? Dat je die dan gaat... Omdat dat gaat echt over jezelf. De andere is meer een verhaal aanpassen of een verhaal gebruiken. Goed. Creatief proces.
1: Ja.
0: Dit is echt wel je
1: ja, dat opnameproces emotie. Is heel erg mooi geweest. Ik heb toen dat laatste stukje, Jesse, als je kijkt... heb ik toen met Jesse, die de toets heeft gespeeld op dit EP... toen hebben we dat samen opgenomen. En toen hield hij mij heel erg vast. Toen we het laatste stukje gingen terugluisteren voor het eerst. En heb ik hard gehuild. Maar dat is zo'n mooi momentje geweest. En dan voel je echt dat die muziek ergens verdient. En dat is wel heel mooi.
0: Ja, dat is het. En tegelijkertijd zou ik dan ook de stap om het dan ook echt uit te brengen. Het lijkt me dan wel een ding.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het... Ja, dan mag het ook blijven bestaan. Het is echt een muzikaal fotolijstje van dat moment en die emotie.
0: Ja, vet. Hey, en treed je nu al veel op?
1: Ik probeer het.
0: Ja?
1: Ja. Ik wil heel graag meer optreden. Dus als er nog mensen kijken... Ik wil heel graag weer spelen met mijn band. Na 3 september ook. Dus kom zeker kijken. En laat ons zeker meer spelen. Dat willen we heel graag.
0: Juist. En wat kunnen mensen dan ongeveer verwachten op zo'n avond... als ze jou boeken?
1: Ja, een goede band en goede vocals, hoop ik. Maar dat zal denk ik wel.
0: Ja, dat hoop ik ook. Maar je klinkt wel heel goed op die platen.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een oprecht compliment.
1: Dankjewel.
0: En dan moet je ook allemaal maar kunnen. Live is wel anders toch weer dan studio.
1: Ja, klopt. Maar ik heb wel... Mijn opleiding was ook uitvoerend. Dus ik ben eigenlijk een uitvoerend zangeres geschoold. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk om juist live te zingen. Ik wist eigenlijk toen ik de studio instapte niet hoe ik online... In de studio mijn vocals moest opnemen. Dat was voor mij weer een heel leerproces.
0: Grappig. Ja. In hoeverre is dat anders?
1: Heel anders. Want wij leren heel erg projecteren en inspelen op de zaal. En in de studio is dat dan ineens heel anders. Omdat de sound hoeft nergens naartoe, behalve in de mic. En dan kan je veel meer spelen met klank en kleur en lucht. En allerlei andere technieken die live misschien verloren gaan.
0: Ja, je hoort jezelf ook veel beter, denk ik, in de studio.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Maar je had het over projecteren. Wat is dat?
1: Ja, gewoon echt je sound gewoon goed in de zaal krijgen. Dat iedereen je goed kan horen.
0: Ja? Hoe doe je dat?
1: Ja, gewoon...
0: Met goede geluidstechnici, denk ik dan. Maar...
1: Veel scherpte en luidheid, ja.
0: Oké, dus gewoon brullen.
1: Nou, niet brullen. Nee, brullen is het niet. Veel twang.
0: Twang, ja. Hoe maak je dat begrijpelijk voor de mensen? Twang, ik weet wat het is, maar...
1: Gewoon een heel scherp geluid maken. Eigenlijk als een huilende baby. Die techniek gebruiken om dan vervolgens in je zangtechniek te kunnen projecteren.
0: Trillingen zijn het natuurlijk ook.
1: Het zijn trillingen.
0: Toch? De stembanden. Ja,
1: door die trillingen hoor je dat geluid. Klopt.
0: Juist.
1: Ja.
0: Maar er gaat dus een hele techniek achter schuil.
1: Zeker weten.
0: Ja. Ben jij altijd goed bij stemmen eigenlijk?
1: Nee. Niet altijd. Ik praat ook een beetje laid back. Dus het kan zo meteen zijn dat ik ook een beetje schor ben. Maar eigenlijk moet ik zo praten. Dat is veel beter voor mijn stem.
0: Ja, het is ik probeer er dan niet te veel over na te denken.
1: Ja, ik denk, ik ben gewoon ook maar mezelf. Dan.
0: Ja, veel gemberthee drinken.
1: Gemberthee drinken, veel laxfoxen.
0: Ja.
1: Ja. Voor en na het concert laxfoxen. En dan hopelijk blijft er nog wat van over.
0: Maar doe je dat daarna ook gewoon heel gedisciplineerd?
1: Ja.
0: Ik neem altijd een glas bier eigenlijk, als ik klaar ben.
1: Ja.
0: Soms tijdens. Maar ja, ja ik heb ik natuurlijk ook wel. Wat ik doe is natuurlijk geen vak. Dat is gewoon kroegbrullen.
1: Nee, ik zeg het ook altijd tegen mijn leerlingen dan dat ze dat moeten doen. Dus dan moet ik dat eigenlijk ook doen, ja.
0: Ja, het goede voorbeeld geven. Wat maakt lesgeven zo leuk?
1: Ja, gewoon nieuwe stemmen ontdekken en kijken wat daarin gewoon zit. En hoe dat in elkaar zit. Hoe mensen muzikaliteit in elkaar zitten. Kan zich ook weer uit op zoveel verschillende manieren. En daarin die connectie opzoeken en kijken hoe we het beste uit iedereen stem gaan halen. Dat is gewoon superleuk.
0: Ja.
1: Echt een puzzeltje.
0: Ja, heb jij nou nog zangeressen waar je zelf vol ontzag bijvoorbeeld naar kijkt? Dus laten we iemand noemen, Dolly Parton bijvoorbeeld.
1: Ach, Dolly Parton.
0: Ja, heel erg triest nieuws natuurlijk van de week. Ja, ze is overleden.
1: Heel verdrietig. Ja.
0: Ja?
1: Ja? Ja, een waanzinnige vrouw. Ontzettend goede vocalist en songwriter. Ja, ik vond het een groot gemis.
0: Wat maakte haar zo bijzonder?
1: Ja, ze heeft zo'n oprechtheid en zo'n licht. Nou ja, en zo'n positiviteit die nou ja... Nou ja, waar ik in ieder geval ook heel positief van kan worden.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Inspiratiebron. Wil jij een inspiratiebron zijn voor andere mensen?
1: Ja, graag. Dat zou een heel mooi compliment zijn. Ja.
0: Maar wat zou je dan willen overbrengen vooral?
1: Nou, dat je gewoon unapologetically jezelf mag zijn. Ja.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja, een alter ego maken en dan...
0: Je daarachter.
1: Dan daarachter schuilen en dan kijken van... oh ja, het is niet zo slecht. Ik kan ook gewoon meer mezelf zijn. Ja.
0: Ja, interessant. Ja. Maar laten we wat van Dolly Parton gaan draaien.
1: Zeker.
0: Zullen we dat doen?
1: Zeker weten. Goed.
0: Gaan we dat fixen. Je hoort I Will Always Love You op Den Haag FM... ter ere van de legendarische Dolly Parton.

0: I Will Always Love You van Dolly Parton. Ter ere van haar legacy eigenlijk. En ik durfde er amper doorheen te praten. Het is toch bijzonder dat deze natuurlijk ook vertolkt is door Whitney Houston. En ik zit hier met een andere hele goede zangeres in de studio. Dus ja, Holly, wat vind jij hier nou allemaal van?
1: Ja, een onwijs gemis natuurlijk, Dolly Parton.
0: Juist. Ja, wat moet je zeggen dan nog, hè?
1: Ja, dat haar muziek voor altijd voort zal leven, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, dat denk ik ook wel. En ja, ik heb... Weet je wat het ook wel was? Heel veel mensen zeiden van ja, het lijkt wel alsof zij eigenlijk al onsterfelijk was. Dat je er eigenlijk geen rekening meer mee houdt dat iemand dan ook op een gegeven moment natuurlijk ook gaat hemelen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, heb jij nog meer mensen die zo'n inspiratie zijn voor jou?
1: Ja, David Bowie kwam eigenlijk pas net achter zijn muziek. Ik was toen 16 en toen overleed hij helaas. En nou ja, dat is dan altijd net jammer. Op 16-jarige leeftijd kwam ik net achter zijn muziek eigenlijk. En dan nou ja, overlijdt dat artiest. Dat was wel echt spijtig.
0: Ja, dus had je ook wel graag live willen zien een keer?
1: Ja, natuurlijk. Dat was wel echt een cadeau geweest. Maar het moet zo zijn geweest.
0: Ja, dus Dolly Parton ook wel voor jou?
1: Ja.
0: En David Bowie?
1: Ja, maar zij was ook gewoon... Nou ja, wat ik ook heel bewonderingswaardig vind... is dat zij altijd zo zichzelf was. Met de blonde haar en de make-up en alles. En ze was daar ook inderdaad helemaal niet bang voor. En dat vind ik zo... Ja, dat wil ik ook.
0: Waarom vinden zoveel mensen dat ingewikkeld?
1: Misschien omdat ze het zelf niet durven.
0: Ja, ja.
1: Projectie.
0: Het is gewoon schaduwkant.
1: Ja.
0: Ja, het zou kunnen. Marilyn Monroe had het ook altijd zo erg. En denk je, waarom vinden mensen het allemaal zo moeilijk?
1: Ja, dat snap ik ook niet. Laat mensen gewoon lekker zichzelf zijn. En daar stond Dolly ook voor. Dus ik denk dat we dat ook allemaal mogen herinneren aan haar.
0: Ja, ja. Dus dat is dan ook een beetje de les van niet te veel aantrekken van opvattingen van andere mensen of zo.
1: Ja, dat probeer ik wel door mijn muziek een klein beetje te voelen en te delen.
0: Ja, vind ik wel mooi. Vind ik wel mooi. Hey, ik denk dat we jouw platen gewoon nog maar even een keer moeten draaien. We hebben nu nog een minuut of zes. Dus we komen in ieder geval gewoon heel eind als we Judas nog een keer aanzetten. Dus zullen we dat gaan doen?
1: Laten we dat doen.
0: Ja, en mensen die kunnen jou natuurlijk te volgen. Nog één keer alsjeblieft even reclame voor jezelf.
1: Ja, jullie kunnen mij volgen op de socials. @HollyAnn of HollyAnn Music of mijn eigen Instagram @HollyHergelink. Blijf op de hoogte van de muziek en de nieuwe releases.
0: Juist, dus even jouw twee Instagram-pagina's en Spotify natuurlijk.
1: Yes, en HollyAnn op Spotify natuurlijk.
0: Helemaal goed. Yes. Oké, nou, we gaan hem draaien weer.
1: Ja, leuk.
0: Komt-ie aan.
1: Let's do it.

0: Je hoort Holly Ann met Judas op Den Haag FM. Ja, ze zit nog hier. Heel even nog, want het is bijna klaar.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen die je wil zeggen, die je kwijt wil? Oh, dus moet ik even reclame gelijk wegdraaien.
1: Ja, graag kom allemaal kijken. 3 september, Paardcafé. Het is gratis. Geen reden om niet te komen. Goede muziek, goede vocals, goede live set. 2 acts. Bad Posture komt ook. Dus ja, kom vooral kijken.
0: Ja, wat wil je nog meer?
1: Wat wil je nog meer?
0: Ja, ik ga je in ieder geval heel veel succes wensen voor die, voor die avond. Dus je hebt je eigen EP-release, Genesis, op in het Paardcafé.
1: Ja.
0: Om 8 uur op 3 september.
1: Ja.
0: Dus ja, maak er wat moois van.
1: Gaan we
0: zou
1: zeker
0: ik zeggen.
1: Doen.
0: En dan,
1: kom met z'n allen kijken.
0: Ja, zo is het. Nou, dan gaan we er nog uit met een kort liedje. En dan, dan wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je er was.
1: Dankjewel dat ik mocht komen, Elias.
0: Zeker. Helemaal goed en leuk. Ik heb ervan genoten.
1: Dankjewel.
0: Fijn weekend allemaal. Ciao, ciao.
2: Life is short.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af. Bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen Dag en Nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen dag en nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af. Bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. Nog eens 11 woningen hebben een te hoge waarde van de stof formaldehyde, is te lezen in het AD. Het gaat om woningen waar UF-schuim als isolatiemateriaal in de spouwmuren is gebruikt. Als dat schuim in de spouwmuren uithardt, komt formaldehyde vrij. Het gebruik ervan is wettelijk toegestaan, maar wel beperkt. De GGD adviseert sinds begin dit jaar om het schuim niet meer te gebruiken. Bij een te hoge concentratie van het gas kan het de ogen, neus en keel irriteren en langdurige blootstelling kan de luchtwegen beschadigen. Er gaat nu worden gekeken naar oplossingen zoals ventilatie van huizen of het aanbieden van logeerwoningen. Veel steden doen maar weinig tegen hoge huurprijzen van studentenkamers. Maar Den Haag is een uitzondering, in positieve zin, zocht onderzoeksprogramma Argos uit. Den Haag zet bijvoorbeeld de zogenoemde pandjesbrigade in. Die controleert of verhuurders zich aan de regels houden. Huurders betalen in Nederland gemiddeld €655 per maand voor een studentenkamer. Maar vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen liggen die prijzen een stuk hoger. Van elke 10 studentenkamers die via Kamernet worden aangeboden, zouden er 6 te duur zijn. Wettelijk is geregeld dat gemeenten actief moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Maar in veel steden gebeurt dat niet. En Scheveningen Dag en Nacht, zo heet een nieuwe serie die komend tv-seizoen te zien is bij RTL 5. De documentaire reeks belooft een kijkje achter de schermen van de populaire badplaats. Onder regie van de gemeente werken tientallen diensten en lokale ondernemers nauw samen. Strandreinigers, handhavers, politie en de reddingsbrigade, maar ook surfscholen komen aan bod. De serie is vanaf 27 oktober te zien. Dan het weer. Er trekken onweersbuien over. Daarom geldt tot het eind van de middag code geel. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen en kan het hagelen. Vanavond opklaringen. Later op de avond wel weer kans op een bui. Morgen is het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar dan af bij graad of 22. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.